0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd.

0: moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende

0: Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuur

0: museum. Of de andere twee inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot een ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
1: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
0: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
2: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
0: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up
1: to be a politician. Welkom bij Machiavelli, het Gouden Stad radioprogramma over de lokale politiek in Gouden. Vandaag gepresenteerd door Arjan Doelman. Chris Vogel is een weekje weg, maar die zou er volgende week weer zijn. En vandaag zijn te gast Redouan Alaoui van Pro en Kevin de Jonge van de VVD. Beide uit de Goudse gemeenteraad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, om te beginnen. Lukt het om de lokale afdelingen van PvdA en GroenLinks in elkaar te schuiven?
2: Jazeker, dat is hartstikke goed gelukt. En we hebben ook toevallig afgelopen week de besluitvorming voor elkaar gekregen. Dus niet alleen maar lokaal, maar regionaal. Krippenwaard en Waddinxveen zullen daar ook onder schuiven. Dus
1: de lokale afdeling is meer dan Gouda?
2: Ja, zeker.
1: En heeft die lokale afdeling nou de vorm van een stichting of een vereniging? Of?
2: Ik ben niet zo onderlegd dat ik precies weet wat de partij voor vorm is. Maar ik denk een vereniging.
1: Een vereniging?
2: Ja.
1: Dus de leden zijn de baas?
2: Nog steeds.
1: Ja, en zijn de oude verenigingen dan al opgeheven? Of bestaan die nog? Want je moet natuurlijk naar de Kamer van Koophandel als je zoiets wil opheffen.
2: Ja, dat is aan de achterkant. Dat weet ik niet, Arjan. Maar het is een goede vraag. Maar ik denk gewoon dat het notarieel gewoon in elkaar is geschoven.
1: Zijn er nog andere zeg maar weglopers dan Max de Groot? Mensen die het helemaal niet meer zagen zitten?
2: Weglopers? Nou, weet ik niet. Maar we hebben juist meer leden bijgekregen.
1: Omdat de schwung er een beetje in kwam?
2: Nou, dat niet alleen. Ik denk ook dat wat er eigenlijk op dit moment aan het gebeuren is, regionaal, wereldwijd, dat mensen toch het gevoel hebben om iets te willen doen. En je ziet dat uiteindelijk meer leden oplevert. Dat mensen echt er niet bij willen bij gaan zitten en echt iets willen gaan doen.
1: De spanningen en problematiek in de wereld nopen mensen om politiek actief te worden.
2: Zeker, zeker, ja.
1: Nou, dat is in ieder geval een goede zaak. Dat ze denken dat ze iets kunnen betekenen. Weet dat het parkeerbeleid van de gemeente was het laatste jaar het dominante onderwerp in de politiek. Hoe zitten jullie fracties er nu in?
4: Ik denk dat dat nog wel even zo zal blijven. Want het is niet alleen een onderwerp wat de politiek bezighoudt, maar ook de mensen in de stad. Recent is er natuurlijk een wijziging geweest van de parkeerbelastingverordening om in de Korte Akkeren.
1: Die gaat in november in. Over 3,5 week.
4: Ja, om in ieder geval daar een tijdelijke maatregel te nemen. Daar is ook echt wel de nadruk op komen te liggen. En ja, anders dan dat Redouan zal vinden, is onze opvatting ook wel dat dit een eerste nodige stap is. Maar echt een tijdelijke om het ingezette beleid van de afgelopen 4 jaar... in ieder geval enigszins in te perken voor wat betreft de negatieve effecten. En dan komt er ergens begin volgend jaar waarschijnlijk een evaluatie onze kant op basis waarvan we het beleid echt kunnen gaan verbeteren.
1: Ja, en wat nu gekozen is voor een jaar tot 1 november volgend jaar. En dan moet het weer anders.
4: Nou, wat dan gebeurt, dan vervalt in ieder geval deze maatregel. Want er zitten natuurlijk ook minder fijne effecten aan deze maatregel. Maar we willen er wel voor zorgen dat de voorzieningen die in Korte Akkeren zitten daar ook kunnen blijven. Dus we nemen deze echt tijdelijk. 1 november stopt deze maatregel. En dan is aan de hand van de evaluatie die komt, de gemeenteraad weer aan zet. Dan hebben we ook onze wijken meegenomen. Want het is een evaluatie van het hele parkeerbeleid. En dan zou het in theorie zo kunnen zijn dat deze maatregel terugkomt. Maar dan wel met draagvlak. Vanuit de evaluatie, vanuit de samenleving. Maar het is niet gezegd dat die dus terugkomt.
1: Oké, en de ongelijkheid met Kort Haarlem, kan de VVD daarmee leven?
4: Nou ja, je wil natuurlijk het liefst dat het uitgerolde parkeerbeleid helemaal wordt teruggerold. Tenminste, dat wil mijn fractie in ieder geval.
1: Jij gaat dus parkeren in Kort Haarlem en wordt dat een Korte Akkeren?
4: Ja, het feit is namelijk dat er helemaal niet zo'n groot probleem was. Zeker als ik kijk naar Korte Akkeren. Daar was op 2 plekken was daar inderdaad wel wat krapte. En dat kun je oplossen door te gaan reguleren. Maar dat kun je ook oplossen door meer voorzieningen daarvoor te creëren. Want mensen hebben nog steeds een bepaalde behoefte. En daarom nemen ze een auto. En niet omdat ze een,

0: een auto voor de deur zo'n mooi ding vinden meestal.
1: Ja, ik dacht zelf aan de burgemeester Gaarland-Singel. Heb je die hele grote grasdijk waar je je hond kan uitlaten. Daar kun je ook natuurlijk allemaal parkeervakken van maken.
0: Nou ja, of dat dan de meest ideale locatie is, daar wil ik van wegblijven.
1: Dan zit je maar nog in Kortakkeren.
0: Zeker, maar er zijn wel een aantal locaties die eerder bekeken zijn. Maar dat heeft tot op heden nog niet geleid tot meer parkeervoorzieningen.
1: Ja, en je kan ook wachten tot de Croda een keer failliet gaat of Cargill en dan die ruimte innemen.
0: Nou, of we daarop zitten te wachten, nee. Maar je kan er natuurlijk wel proberen afspraken mee te maken. En dat is in het verleden ook wel geopperd in de gemeenteraad.
1: Heeft Cargill in het weekend een leeg parkeerterrein?
0: Wat de bezetting is in het weekend bij Cargill, dat durf ik niet te zeggen. Maar,
1: dan heb je een hele kleine bezetting van een paar man die fabriek draaiend houdt natuurlijk.
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen, Arjen. Maar volgens mij moeten we vooral kijken naar wat kan er dan wel. Welke mogelijkheden kunnen we creëren, zodat we mensen niet de auto uitjagen.
1: En hoe heet dat? Op de fiets van Kort Haarlem of Kort Akkeren naar de stad. Dat kan natuurlijk altijd. Daar heb je helemaal geen auto voor nodig. Die mensen hebben alleen een auto nodig als ze de stad uitgaan.
0: In de meeste gevallen wel.
1: Ja, en ze wonen eigenlijk ook weer te ver van het station om naar het station te lopen. Want dat duurt alweer 20 minuten. Ja, dus die auto die blijft.
0: Zeker.
1: Ja. Hoe zien jullie de definitieve regelgeving in november zelf voor je? Wat zouden jullie zelf zien? VVD zou zeggen gratis.
0: Nou, het huidige parkeerbeleid vind ik echt een ramp voor Gouda. Dus ik zou zeggen, zorg dat je in ieder geval mensen de auto niet uitjaagt. Dat betekent, ga zoveel mogelijk terug naar de oorspronkelijke situatie. En zorg
1: dus
0: dat
1: gratis in Kort Haarlem en Kort Akkeren?
0: Wat mij betreft wel, zeker. En dan zorg je dat je daarnaast, want daar zaten natuurlijk wel wat knelpunten in die wijken, dat je daarnaast voldoende voorzieningen hebt, zodat je iedereen die een auto nodig heeft,
1: een
0: auto kunt laten hebben.
1: En hoe ziet de PvdA dat? Of PvdA zeg ik.
2: Het is nog steeds hetzelfde, hè? Partij van de Arbeid, GroenLinks, Pro.
1: Pro, ja. Dat zal, dat,
2: het nou, is nog
1: dat
2: even zal, wennen.
1: Het is even wennen nog.
2: Ja.
1: Hoe ziet Pro dat?
2: Nou, wij vinden heel fijn dat de VVD aangeeft dat ze toch gereguleerd parkeren willen hebben in de wijken. Dus dat is hartstikke fijn dat er inderdaad die voorzieningen moeten komen die nodig zijn om te kunnen parkeren voor je deur. Maar we zien dat vanuit de binnenstad al die bezoekers toch in Kort Haarlem en Kort Akkeren gaan parkeren. Als je alleen in Kort Akkeren kijkt, we hebben daar een Basic Fit, we hebben een koffieshop langs de rand, we hebben de winkels die daar zitten. Daar komt dan iedereen parkeren. En je krijgt uiteindelijk een soort van effect waar de bewoners last van hebben.
1: Overdag zijn heel veel bewoners natuurlijk naar hun werk met de auto. Die zijn dan weg. Dus dan heb je lege plekken.
2: Zeker. Die dubbele bezetting die is zeker handig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar specifieke dagen. Als bijvoorbeeld moeders of vaders hun kind ophalen van de BSO op een woensdagmiddag. Dan wordt het al een beetje krapjes. En we zien dat eigenlijk nu al met gereguleerd parkeren. Zie je eigenlijk het Erasmusplein helemaal vol staan. Ook als het nu gereguleerd is. En dan is het best bijzonder dat we dan bezoekers gaan helpen, stutten om een tijdelijke maatregel van 7 ton te geven. Terwijl wij zeggen van, als je dan dat geld uitgeeft, geef het dan uit aan de portemonnee van de bewoner. Maak dan die eerste vergunning goedkoper. Of,
1: die is nu 45 euro.
2: Die is 45 euro inderdaad.
1: Dat is ook geen bedrag om echt wakker van te liggen.
2: Nee, maar goed. Als je dan wilt gaan spenderen aan een tijdelijke maatregel, stop het dan vooral in de portemonnee van de bewoner.
1: Dus dan terug van 45 euro naar 15 euro of zo? Ja,
2: bijvoorbeeld. Bedoel, als je een tijdelijke maatregel neemt, laat het gewoon goed landen bij wie het hoort, de belastingbetaler. Ja, klinkt eigenlijk als een VVD'er.
1: Vindt Pro eigenlijk dat het geld moet opleveren, parkeren? Is dat een principieel iets?
2: Nee, want wij hebben eigenlijk bij de invoering van mobiliteitsbeleid hebben wij juist een motie ingediend, waarbij we hebben gezegd het moet kostendekkend zijn. Ik hoorde de wethouder ook tijdens de commissievergadering aangeven, het zou hartstikke leuk zijn als we dus mobiliteitsgeld circulair kunnen maken. He, dat een soort van systeempje is. Dat het geld wat je van straatparkeren ophaalt kunt investeren in mobiliteit. Volgens mij is dat een hele mooie oplossing om met dat geld weer mobiliteitsvoorzieningen te investeren. Omdat ook de VVD volgens mij ook graag extra parkeervoorzieningen wil. Wij ook, alleen langs de randen. En je moet dat ergens van betalen.
1: Dus de burgemeester Gaarland-Singel.
2: Bijvoorbeeld, zou kunnen. Dus ik zou vooral dat enthousiasme vooral vasthouden, Arjan.
1: Moet je alleen die grasdijk opofferen?
2: Ja, nou, kijk, daar moet je in principe gewoon goede afwegingen voor maken. Als het gras ergens anders terugkomt, is daar altijd over na te denken.
1: Ja, aan de andere kant bij Donk, denk ik dan.
0: Hey Arjan, en toch nog even één ding. Hè? Want Redouan die begon net met fijn om te horen dat de VVD ook gereguleerd parkeren wil. Ja, ik weet niet waar hij dat uit opmaakt. Maar dat is in ieder geval niet wat ik beoogd heb te zeggen. En volgens mij zei ik dat ook niet. Het gaat ons erom dat er voldoende voorzieningen zijn. Zodat het juist niet gereguleerd hoeft te worden.
1: Wat hoor je trouwens nu van het gezondheidscentrum, de Plus, de Dansschool en de ONA? Wat zeggen die nu?
2: Nou, ze hebben in eerste instantie gezegd aan de voorkant dat dit niet de maatregel is die ze graag willen. Maar dat
1: wat willen ze wel?
2: Dit is wel een goede eerste stap, hebben ze aangegeven. Maar dit zorgt er juist niet voor dat mensen duidelijkheid, consistentie hebben. En je wilt voor een ondernemer dat hij die duidelijkheid heeft.
1: Ja, er is half jaar geleden een maatregel ingevoerd die nu alweer teruggedraaid wordt.
2: Precies,
1: ja,
2: dus je moet daar weer op gaan anticiperen. Dat geldt ook voor de bewoner. En daarnaast, ik klink misschien vandaag echt als een VVD'er, maar het zorgt ook voor een oneerlijke concurrentie. Dus wat zeg je tegen de voorzieningen in Kort Haarlem?
1: Ja, maar Kort Haarlem heeft geen voetbalclub, ze hebben geen plus supermarkt.
2: Maar die hebben wel sportverenigingen en die hebben ook een supermarkt in de omgeving. Dus je moet ook daarover nadenken van wat betekent dat nou voor de eerlijke verdeling van bepaalde maatregelen.
1: Hebben jullie ook in de gemeenteraad gepleit om de maatregel die nu tijdelijk geldt voor Korte Akker ook in Kort Haarlem te doen?
2: Nou, wat we hebben gezegd is, kijk of het juridisch houdbaar is. Dat je straks geen juridische risico's krijgt.
1: Ja, maar alle gemeenten hebben een ander parkeerbeleid per wijk. Dat is alle gemeenten zo.
2: Dat snap ik, dat mag ook. Maar dan moet je het wel kunnen uitleggen. En dit werd uitgelegd als een politieke keuze. Dat mag.
1: Maar het is altijd een politieke keuze.
2: Dat is het zeker. Maar dan moet je ook die uitleg erbij vinden. Van waarom is deze maatregel nou zo nodig? En die onderzoeken die hebben we tot op heden niet gekregen dan alleen het collectief
1: ja, onderzoek. En natuurlijk de klacht van de dansschool dat het ledental terugloopt. En de plus supermarkt die de omzet ziet teruglopen. En ONA die zeg maar minder bar omzet draait. En,
2: dat rapport van het collectief. Ja. Hè, dus daar verwijs ik naar. Maar wat interessant is dat in het rapport vooral de focus wordt gelegd op bezoekers. Het collectief zegt niks over de bewoners. En dan krijg je een maatregel die over de hele wijk wordt uitgerold. Terwijl het eigenlijk gaat om de voorzieningen. En we hadden eigenlijk al van de voorkant een regeling voor de park en shop. Hè, om die voorzieningen tegemoet te komen. Die wordt dan opgeschort. En dan kom je met de maatregel voor de hele wijk. En wij denken van, is dat nou zo eerlijk? Lijkt me niet.
1: Is het ook niet goed voor de binnenstad dat we meer binnenstadsbezoekers kunnen trekken hierdoor? Dat de binnenstad profiteert van het feit dat er bezoekers makkelijk kunnen parkeren in, of goedkoop kunnen parkeren? Want in de binnenstad zijn ze natuurlijk ook blij met bezoekers die een auto in Kort Akker parkeren en vervolgens hun geld in de binnenstad uitgeven. Dat is ook goed voor Gouda als geheel.
2: Ja, ik weet niet of dat een oplossing is voor het probleem wat we hebben. Want kijk,
1: nee, het is een bijkomend effect.
2: Het is een bijkomend effect.
1: Dat de binnenstad meer bezoekers trekt en daardoor beter gaat renderen, zeg maar.
2: Nou, het is altijd goed dat mensen Gouda komen bezoeken. Dus ze zijn van harte welkom. We zijn ook een gastvrije gemeente. Dus laat ze vooral onze mooie Sint-Janskerk en het stadhuis bezoeken. Maar het gaat hier eigenlijk om het grotere verhaal, Arjan. Van wat voor type stad wil je zijn als je een stad bent die aan het groeien is? Meer inwoners betekent dat je toch moet omgaan met de binnenstad, hoe we die hebben ingericht. En dat kan volgens mij niet zoveel dragen.
1: Je wilde het ook nog over verkeersveiligheid hebben. Liet jij weten. In welk opzicht? En waar is het onveilig?
2: Nou, we hebben eigenlijk al de afgelopen periode heel wat straatraces gehad in Gouda.
1: Op welke plekken?
2: Westergouwe, Korte Akkeren, maar ook bij de Bodegravenstraatweg. We zien ook het aantal verkeersslachtoffers stijgen.
1: Ja, maar het zijn best al bejaarden op een elektrische fiets.
2: Sorry?
1: De stijging van de verkeersslachtoffers, dat zijn bejaarden op een elektrische fiets.
2: Nou, ik vind het wel een hele rare opmerking.
1: Ja, ouderen die op een elektrische fiets gaan rijden. Nou, daar stijgt het.
2: Nou, kijk, als er verkeersslachtoffers zijn, is dat gewoon verschrikkelijk. Ja. En ik denk niet dat we hier ook heel luchtig over moeten doen. Want als je het weer overkomt, dan is dat gewoon niet zo fijn. En als we die stijging zien en ook de Verkeersbond, Verkeersveilig Nederland.
1: Veilig Verkeer Nederland.
2: Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, ik had ze even omgedraaid. Die geven ook aan van, nou, je moet daar iets mee gaan doen. En dan moeten we daar niet zo luchtig over doen, Arjan. Want het is niet best als er
1: we hebben decennia lang zeg maar een gestage daling gehad van het aantal verkeersdoden in Nederland. En dat is nu opeens aan het stijgen door de elektrische fiets.
2: Hoe kom je daarbij, Arjan?
1: Dat lees ik in de krant gewoon. Dat het aantal verkeersdoden in Nederland nu na jarenlange daling aan het stijgen is door de elektrische fiets.
2: Dat zegt Veilig Verkeer Nederland niet en de Fietsersbond ook niet. Het zegt meer over van hoe we onze wegen en onze stad aan het inrichten zijn. Dat daar voldoende voorzieningen voor moet komen. En dat is uiteindelijk onze inzet om ervoor te zorgen dat we waar plekken waar straatraces nu ontstaan. Dat je die uitnodiging niet moet creëren, maar dat je die straten op een andere manier moet inrichten, zodat iedereen op een veilige manier naar school kan.
1: Ja, maar bijvoorbeeld zeg maar de burgemeester van Dijkensingel in Westergouwen, dat is nu een hele lange rechte weg. Die is bedoeld als ontsluitingsweg voor de hele wijk. Daar kan je het gaspedaal intrappen en een stukje 90 of 100 kilometer per uur gaan rijden, omdat die zo recht is. Maar wil je daar allerlei chicanes en bochten in doen of verkeersdrempels?
2: Nou, dat is een provinciale weg, hè? Dat is iets.
1: Dat is de provinciale weg, maar niet de in Westergouw heb je de burgemeester van Dijkensingel. Dat is de weg die echt in de wijk ligt.
2: Ja. Nou, je zou daar in principe een aantal voorzieningen kunnen plaatsen. Bloembakken, fietsen, stallingen, vlonders. Dus volgens mij zijn er heel veel manieren om te kijken hoe je verkeer op een andere manier kunt laten rijden. Om te voorkomen dat daar verkeersslachtoffers vallen. En ik denk dat daar het probleem er niet is. Daar ontstaan volgens mij op die weg geen verkeersslachtoffers. Maar als je gewoon gemeentebreed kijkt in Gouda, zijn er bepaalde kruispunten, top 10 kruispunten, waar het gewoon heel erg gevaarlijk is. En daar moeten we volgens mij goed naar kijken.
1: En bedoel je bijvoorbeeld ook het kruispunt naar de Goudkade toe? Van de,
2: onder andere de Bodegraafstraatweg, Goudakade. Die zit in de top 10. We hebben daar helaas ook onlangs zowel aan de Goudkade als de Bodegraafstraatweg verkeersslachtoffers gehad. En we hebben ook ten tijde van het samenlevingsakkoord bij die raadsvergadering hebben wij ook een motie ingediend om hier aandacht voor te vragen. En de wethouder heeft toen ook gezegd van ik ga in het nieuwe jaar hier keihard werk van maken. Dus we zijn hartstikke blij dat deze wethouder daarmee aan de slag wil gaan.
1: En dat is een kwestie van zeg maar chicanes, zeg maar bloembakken neerzetten zodanig dat auto's niet hard kunnen rijden.
2: Nou, dat moet uitgezocht worden, hè? Ik zit niet in het college, maar ik denk dat de wethouder daar met zijn slimme ambtenaren daar een mooie oplossing voor kunnen bedenken. Want die ziet eigenlijk ook dat de Constantijn-Huygensstraat nu met karton en plakband bij elkaar wordt gehouden. Ja, dat zijn niet de manieren hoe we volgens mij met onze veiligheid moeten omgaan.
1: En heel gauw de 30 kilometer zone, hoe zit Pro daarin?
2: Ja, nog steeds. Ik denk als je kijkt naar de stijgende brandstoffenprijzen, dat het misschien heel goed is om
1: nog zachter te gaan.
2: Niet alleen maar verkeersveiliger te rijden, maar ook inderdaad zachter te rijden.
1: Nog zachter.
2: Want dan is het ook wat zuiniger.
1: En dan, hoe heet dat? Snelheidscamera's, daar kan de gemeente niet zelf over beslissen, dacht ik. Hè? Dat doet het ministerie van Justitie.
2: Ja, dat moet samen, inderdaad. Dus volgens mij hebben we er nu eentje op dit moment bij de burgemeester Mart Singel. Die soms.
0: James Singel.
2: Sorry. Dankjewel, Kevin. En daar moet je volgens mij op bepaalde plekken waar die straatraces zijn, moet je dat gewoon keihard aanpakken. Want je wilt nooit dat je kind of een ouder, waar jij zo lacherig over deed, Arjan, daar terecht komt.
1: Ja. Ik heb de tijd trouwens wel meegemaakt dat je op de James Singel 70 mocht rijden.
0: Ja, nou ja, we hebben het net over het nieuwe 30 al dan niet. Als we het hebben over het aanpakken van de straatraces en daar middelen tegenover zetten, dan zijn we het er helemaal over eens.
1: Maar die middelen, dan denk je dus ook aan bloembakken, chicanes?
0: Nou, op het moment dat je ziet dat je met je inrichting van je weg wat anders kunt doen, dan moet je daar zeker over nadenken. En tegelijkertijd, mobiliteit is er ook om een stad bereikbaar mobiel te houden.
1: Ja, en de doorstroming.
0: Zeker, dus dat maakt ook dat wij absoluut geen voorstander zijn om op bepaalde belangrijke wegen het nieuwe 30 in te voeren. Los van het feit dat je dan vaak ziet dat de verkeersintensiteit op die wegen te hoog is. We zien de auto-te-gasstraten, waar op zijn minst het veiligheidsgevoel niet is toegenomen. En dan vind ik het opmerkelijk dat we zijn met z'n allen bezig met verkeersveiligheid. En tegelijkertijd hebben wij vorige periode ook nog gepleit voor werk dan aan gescheiden verkeersstromen. Dan zorg je dat die kwetsbare verkeersstromen worden gescheiden van de automobilist. Dat is per definitie veiliger. En dan krijgen we het antwoord, ja, dat kan niet overal. Dat snappen we. Maar we zijn het nou op plek aan het opheffen. En dan ben je volgens mij niet bezig met het veiliger maken van je stad.
1: Wordt er bij de Ridder van Kratsweg weer teruggedraaid? Dat mengen van de auto's en de fietsers?
0: Nou, wat je natuurlijk ziet is dat die investeringen zijn gedaan. Dat zijn best kostbare investeringen. Dus we zullen daar moeten kijken van wat kunnen we wel doen om het daar weer veiliger te maken. En dat hoeft niet per definitie te zijn dat we het weer helemaal andersom doen. Want als we dat op alle plekken gaan doen waar het nieuwe 30 is ingevoerd, dan denk ik dat we wat extra moeten gaan lenen als stad. En daar zijn we als VVD niet zo'n voorstander van.
2: Nou, maar ik denk, ik kan in heel veel meegaan wat Kevin zegt, maar dat het veiliger is om het zo te laten. Dat zeker niet. Hè. Volgens mij moet je juist naar vormen die we ook volgens mij in het buitenland zien, in Denemarken, Scandinavische landen, Zwitserland, waar die geclusterde banen juist wel de boel veiliger maken. Omdat je ook als gedrag de automobilist doet laat nadenken van nou, er zit hier inderdaad een hele fietsenstroom, dan ga ik wat te langzamer rijden. En als je inderdaad een uitnodiging geeft om over zo'n snelweg te schuren, is dat niet handig voor de uitstoot. En tegelijkertijd, als er dan per ongeluk een kind langs de weg schiet, dan is het vaak niet bepaald best.
1: Dus wat jou betreft de ridder van Kalsweg zou laten?
2: Zeker.
1: Het mengen van de fietsers en... Okay. En zijn er ook echte verkeersdeskundigen die daar wat van vinden? Want jullie zijn politici, maar wat zeggen de echte verkeersdeskundigen?
0: Dat is natuurlijk... ook daar zal vast geen eenduidigheid zijn in de uitspraken. De verkeersdeskundigen die bij de gemeente Gouda werken... zullen dit ongetwijfeld bekeken hebben en besloten hebben dat dit op deze manier kan. Wat ik doe, ik ben geen verkeerskundige, maar ik zie wel wat er op die wegen gebeurt. Ik hoor wel mensen die aangeven van, joh, ik zit in de auto en ik voel me niet comfortabel, want er gaan alle fietsen om me heen. En fietsers die zeggen van, ja, die auto's die proberen me aan de kant te drukken. Dus over en weer is daar gewoon een gevoel van onveiligheid wat toegenomen is ten opzichte van de oude situatie, waar notabene gescheiden verkeersstromen waren. En dan denk ik, dan gaan we echt de verkeerde kant op als we verkeersveiligheid willen verbeteren.
1: Ja, ik heb eens begrepen dat ze 10 jaar geleden in Drachten alle verkeersborden hebben weggehaald en het expres allemaal onduidelijk en gemengd hebben gemaakt, en dat de automobilisten zo zenuwachtig werden daarvan dat ze heel langzaam gingen rijden.
2: Grappig.
0: Ja, het is toch geen experiment wat ik in Gouda zou willen proberen.
2: Maar... Nee, dat laten we dat maar niet doen. Maar het is Arjan ook gewoon gedragsverandering. Hè? En dat is gewoon voor bepaalde mensen even wennen.
1: We moeten nog even naar Classic Rock. Ik heb even wat klaargezet van Can't Heat. Kennen jullie dat bandje uit de jaren 60?
0: Misschien als ik het hoor. Ik laat me verrassen.
1: Eens even kijken welke schuif dat is. Dat is deze schuif.

0: Can't Heat. Muziek van eind jaren 60. Toen was ik er al.
1: Jij wel.
0: Ik was er toen al. Ja. Er is iemand voor de deur. We hebben de samenwerkingsafspraken ingehouden. En trouwens ook nog een samenlevingsakkoord. En er wordt daar bespaard door de 7 partijen die de samenwerkingsafspraken hebben gemaakt op de minimaregelingen. De exploitatie van het oude stadhuis en de evenementen. Maar dan vraag ik me af, welke evenementen moeten er bespaard worden? Gaat Roze Zaterdag weg of de Sinterklaasintocht?
1: Ja, we hebben het hier natuurlijk al even over gehad. En ik snap dat je een antwoord wil, Arjen.
0: Ja, jij hebt een wethouder geleverd. Dus jij weet
1: voor,
0: wat er...
1: Ik heb een wethouder geleverd voor de gehele raad. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat we een aantal samenwerkingsafspraken hebben opgesteld. En aan de hand daarvan gaan we aan de slag. Daar staan inderdaad de punten in die je net ook hebt opgezond. En tegelijkertijd betekent dat niet dat dat al helemaal is uitgewerkt. Want we hebben daarvan ook gezegd, bijvoorbeeld bij de minimaregelingen, we willen wel kijken wat het effect daarvan is. Want we willen niet dat we de allerzwaksten in onze samenleving laten vallen. Tegelijkertijd geldt voor de evenementen.
0: En de allerzwaksten, dat is 110% van de bijstandsnorm of 120% van de bijstandsnorm of 130% van de bijstandsnorm?
1: Nou, dat zal misschien voor iedereen weer anders zijn. In Gouden hebben we op dit moment 130%. Mm. En daarvan hebben wij gezegd van, als VVD in ieder geval, daarvan kunnen we best terug naar 120%. Mm-hmm. Ja.
0: En dat is nu ook afgetimmerd, hè, in het
1: Nou, dat zijn dus de afspraken die we hebben gemaakt om dat verder uit te werken. Maar nogmaals, we willen niet dat de allerzwaksten daardoor geraakt worden. Dus we zullen daar continu blijven kijken van, kan deze maatregel ook daadwerkelijk goed uitgevoerd worden? En hetzelfde geldt voor de evenementen. Jij wil evenementennamen hebben, die ga ik nu niet noemen.
0: Ja, je kan, is de gedachte, zeg maar, de kaasschaaf over alle evenementen of een paar evenementen weg?
1: Nou, ook dat zijn volgens mij zaken die nog uitgewerkt gaan worden door dit college. Maar dit is in ieder geval de ambitie.
0: Sinterklaas met minder Pieten.
1: Nou, weet je wat het is, Arjen? Je kan aan 2 knoppen draaien als je een gezonde financiële situatie
0: hebt. Roze Zaterdag die minder roze is.
1: Ja, je kan er nog 6 noemen. Maar je kan aan 2 knoppen draaien. Of je gaat kijken van hoe kan ik minder uitgaven doen. Of je gaat de lasten verhogen. Nou, ik denk dat ik hier niet hoef uit te leggen dat we als VVD niet zijn voor een lastenverhoging of het aangaan van extra schulden. Dus dan zul je op bepaalde vlakken moeten kijken hoe blijven we financieel gezond. En dat betekent dat je op sommige posten gaat kijken van wat kunnen we daar minder doen of anders doen. Het liefst natuurlijk anders, maar als dat niet gaat, misschien iets minder. En die keuze wordt op dit moment uitgewerkt. Juist ook omdat we daarin wel een afgewogen keuze willen maken.
0: En de exploitatie van het oude stadhuis, is het een idee als het klaar is om alle trouwerijen daar te doen? Gewoon niet meer te trouwen in het huis van de stad, maar alle trouwerijen in het oude stadhuis.
1: Bedoel je dan een soort van gedwongen trouwerij in het huis van de stad? Of
0: ja,
1: of een stadhuis?
0: We hebben natuurlijk, de gemeente Gouden heeft natuurlijk wel 5, 8 of 10 trouwlocaties aangewezen in Gouden. Dat je overal kan trouwen. Ik kan ze ook zeggen, dat schaffen we af en we doen ze allemaal weer in het oude stadhuis.
1: Ja,
0: gaat het renderen.
1: Ik denk niet dat ik er voorstander van ben om mensen verplicht te laten trouwen op 1 locatie in Gouda.
0: Dus, waarom? Dat was vroeger altijd zo.
1: Ja, dat kan best dat vroeger zo was. Maar
0: het is de mooiste plek.
1: Het is wel een van de mooiste plekken van Gouda, zeker.
0: Het wordt nog mooier. Dus, en als je zegt van ja, waarom zouden andere locaties moeten profiteren van de trouweconomie, zeg maar, terwijl de gemeente een eigen pand heeft, wat ook zou moeten profiteren.
1: De trouweconomie, die moet ik toch even laten landen, denk ik. Nee, maar volgens mij is het belangrijk dat je gewoon kunt kiezen waar je wilt trouwen en dat er wat mogelijkheden zijn. Ja, dan wil ik niet dat wij als overheid gaan zeggen, je moet op deze locatie trouwen.
0: Nou, omdat het geld in het laadje brengt voor het stadhuis. Ja, dat is goede reden, toch?
1: Nou ja, er zijn meer manieren om geld in het laadje te krijgen waar ik niet zo'n voorstander van ben. En dit is er in ieder geval één van.
0: Ja, ik snap trouwens niet hoor, waarom er zoveel trouwlocaties moeten zijn. Ja, trouwen in de Artilegie, trouwen in de Jeruzalemkapel of zo. Ja, waarom zou het moeten? Vroeger was ook alles op 1 plek.
2: Het is toch een vrije keuze. Iedereen kan volgens mij zelf bepalen waar hij wil trouwen. En ik denk dat het misschien ook leuk is om hier bij de radio als een trouwplekje. Als iemand anders hier zou willen, dan kan hij toch ook iemand.
0: Als het huuropbrengst oplevert, is onze penningmeester meteen voor natuurlijk.
2: Het uitgangspunt is wel de liefde, Arjan. En niet de financiën, want anders zouden veel huwelijksproblemen krijgen.
1: Daar moet ik Redouan toch volledig gelijk in geven.
0: Trouwens, we hebben een samenlevingsakkoord en we hebben samenlevingsafspraken. Wat ontzettend verwarrend overkomt. Kan jij dat nou nog uitleggen?
1: Nou, dan ga ik in ieder geval een poging doen.
0: Als mensen dat zo horen, dan snappen ze het niet. Dan denken ze dat het allemaal één pot nat is.
1: Zeker. Sterker nog, in de gemeenteraad hoor ik ze ook nog wel eens door elkaar gebruikt worden. Door stellers en mensen die er minder fan van zijn. Het idee is dat we op een nieuwe, andere manier gaan samenwerken. Dat wil zeggen met input die we op gaan halen. En daarmee is wat er nu ligt een startpunt en geen eindpunt. Dus de het samenlevingsakkoord. Je hoort het, ik moet zelf ook altijd.
0: Dat is een document van ongeveer 25 kantjes.
1: Ongeveer wel, ja, ja zeker. Daar gaan we mee verder. Dat wil zeggen, daarin hebben we afgesproken dat we meer wisselende meerderheden zoeken. Dit is de basis waarmee we aan de slag gaan. En tegelijkertijd is zo'n nieuwe manier van samenwerken ook best spannend. Je gaat een college aan de slag sturen op een manier zoals daar in Gouda nog niet vaak mee gewerkt is. En om ervoor te zorgen dat daar een soort van basis ligt, dat er genoeg comfort ligt om wel te besturen, zijn er een aantal wat hardere afspraken, dus de samenwerkingsafspraken gemaakt. Als basis waarmee we aan de slag gaan. Dat paste op ongeveer één
0: kantje. In een ander document?
1: In een ander document.
0: Van ongeveer anderhalf kantje?
1: Ja, zeker. Zeker. Dus die scheidslijn is gemaakt. Eén is de basis op basis waarvan je genoeg comfort hebt om te besturen. En die hebben we echt zo klein mogelijk gehouden. Zodat de gemeenteraad en uiteindelijk ook onze inwoners zoveel mogelijk gaan over waar gaan we nou met de stad naartoe.
0: Ja, het kwam mij een beetje over dat zeg maar in de samenwerkings in het samenlevingsakkoord dat daar het zoete in staat. En dat in de samenlevingsafspraken dat daar het zuur in staat. Zo kwam het een beetje op mij over.
1: Nou, wat vooral de basis is, is dat in de samenwerkingsafspraken. Je gaat uiteindelijk besturen, je gaat een bepaalde kant op met de stad. En dat vraagt ook om bijvoorbeeld de financiële middelen. Daarin heb je ook gewoon als bestuurders heb je enig comfort nodig. En dat comfort, echt die basis, niet meer dan dat, hebben we geprobeerd vast te leggen in de samenwerkingsafspraken.
0: En hoe heet dat? En Pro, die doet dacht ik wel mee met het samenlevingsakkoord, maar niet met de samenlevingsafspraken.
2: Nee, wij doen zowel niet met het akkoord als de afspraken. En de uitleg van Kevin is precies de reden waarom wij dus niet meedoen. Die afspraken zijn inderdaad gemaakt om comfort te bieden. Om die financiën op orde te krijgen. Dat zegt Kevin volgens mij heel goed. En daarin staan een aantal zaken waarbij we dus gaan bezuinigen op wonen. Waarbij we gaan bezuinigen op de zorg. Op de minimaregelingen. En dat is precies de reden waarom wij dus hebben gezegd van wij willen juist kwetsbare mensen beschermen. Dat is voor ons een rode lijn geweest. Dat hebben we toen destijds ook aangegeven. Dus we zijn hartstikke blij dat wij hier geen onderdeel van hoeven te zijn. En wij zullen vooral voorstellen gaan steunen op inhoud die goed zijn. Maar om te gaan bezuinigen op de meest kwetsbaren. En je ziet eigenlijk ook aan de stijgende kosten, energielasten.
0: Ja, maar de lonen stijgen ook.
2: De lonen stijgen niet zo hard als het stijgen van de kosten. Is het wel leuk om dan een mooi experiment van 7 ton ergens vandaan te toveren. En dan ga je bezuinigen op diezelfde mensen. Dat vinden wij heel erg lastig. Dus dat kunnen wij niet uitleggen aan de stad. En je ziet dat het ook iets met de stad doet.
0: Ja, hoe kwetsbaar zijn eigenlijk de mensen die tussen 120 en 130 van de bijstandsnorm zitten? Hoe kwetsbaar zijn die?
2: Heel kwetsbaar, Aljan. Ik doe regelmatig boodschappen voor een aantal mensen. Een oma van Eiken, mag ik best zeggen. Die is weduwe sinds 6 jaar. Daar kwam ik eigenlijk al voor dat ik raadslid was. En ze heeft vaak in de wintertijden de kachel laag. Plafond is helemaal beschimmeld. Dat is gewoon heel bijzonder dat ik dan degene ben die haar dan moet gaan stutten, om het zo maar even te zeggen. En die mensen wil je juist helpen. Dan ga je niet de 130% verlagen naar de 110%. Dat zijn gewoon bijzondere verhalen.
0: Ja, dat is iemand die nu al geholpen wordt met allerlei minimaregelingen.
2: Ja, dat moeten we aanvragen. Dat moeten we voor mevrouw Van Eyck ook inregelen. Dus ik probeer haar zo goed mogelijk te helpen en te faciliteren bij de verschillende loketten. Maar als iemand geen familie heeft en weduwe is en alleenstaand, dan is het gewoon heel erg ingewikkeld om al die digitale regelingen op te snorren.
0: Ja, dat hoor je natuurlijk altijd tot mensen gewoon vermalen worden door de overheid die alles op internet geregeld wil hebben. Dat zie je natuurlijk aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat is te complex, te veel uitzonderingetjes, drempelbedragen, toeslagjes.
2: Ja, dus de dienstverlening moet daar ook gewoon op afgestemd worden. En dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Is Pro eigenlijk ook voor rigoureuze versimpelingen van dat soort regelingen? Gewoon gigantisch veel simpeler maken?
2: Zeker. Het is een beetje bijzonder dat als je bijvoorbeeld bij het sociaal domein terechtkomt, dat je weer dezelfde informatie moet aanleveren als je weer een andere regeling aanvraagt. En dat maakt het gewoon ingewikkeld. Dat moet je gewoon makkelijker maken. Zodat de gemeente ook gelijk weet dit is persoon X. Die komt een aanvraag doen. we hebben eigenlijk je informatie al. Je hoeft niet gelijk dat hele carousel door te lopen. Want het kost gewoon heel veel tijd. En ook voor de gemeente is dat tijd die ze volgens mij ergens anders aan kunnen besteden.
0: Komende maanden wordt de begroting in elkaar gesleuteld voor volgend jaar. Ik lees dat de Goudse belastingen maar 2% gaan stijgen. Stond in de krant.
1: Een van de afspraken die gemaakt is, is dat de lokale lasten met maximaal een inflatiecorrectie stijgen.
0: Ja, inflatie is nu 3,5%, hè?
1: Zeker.
0: Door de energiestijging.
1: Zeker, maximaal. Je herkent waarschijnlijk ook wel het standpunt van de VVD dat de lokale lasten omlaag moeten.
0: Maar dus dat zeggen meer partijen. Dat is,
1: Zeker, zeker. Maar die zitten hier nu niet. Dus ik denk dat Pro daar misschien iets anders in staat.
2: Oh, nee hoor.
1: Maar dat gaat Redouan zo vast nog wel even aanvullen. Maar ik ben dus tevreden dat het dus, met een minimaal stijgt. Het liefst zie ik ze daadwerkelijk dalen. En tegelijkertijd is dit denk ik een mooie eerste stap ten opzichte van de afgelopen jaren.
0: Ja, ik vond het bijzonder dat je in, hoe heet dat? Ik lees zeg maar, of ik zie op televisie dat de inflatie nu 3,5% is door de energiekosten. En dat de belastinginhouden 2% stijgen. Denk ik. Dat is bijna de helft van de inflatie.
1: Goed hè?
0: Dan moet je natuurlijk wel bezuinigen op evenementen misschien. Oh ja, behalve de toeristenbelasting. Die gaat verdubbelen.
1: Ja.
0: En zijn we dan goedkoop of duur ten opzichte van anderen? Wordt gauw dan onaantrekkelijk?
1: Dat is natuurlijk altijd een subjectieve stellingname als je zegt goedkoop of duur. Maar als je kijkt naar andere steden die een bepaalde historische waarde hebben zoals Gouda die heeft. Dan zijn we echt nog geen hele dure stad.
0: Ja, en Gouda heeft natuurlijk ook niet zo heel veel te bieden. Hè? De binnenstad, daar loop je in een half uur doorheen. En dan je gaat even een half uurtje de Sint-Janskerk in. Een half uurtje het oude stadhuis in. En heel even 10 minuten in de wagen. Dan,
1: misschien ben je toch gewend geraakt aan al dat moois wat Gouda heeft. Ja. Want ik denk dat je hier prima een paar dagen kan doorbrengen.
0: Ja. Ik heb zelf het idee dat ik in Delft langer kan dwalen door de stad.
1: En Delft is ook groter.
0: Ja, Delft is misschien ook groter. Maar dan ook dat de binnenstad daar wat groter is. Ja, en Leiden? Nou, Leiden vind ik niet zo aan. Ik vind die Haarlemmerstraat zo stom in Leiden.
1: Ook daar zijn een hoop mooie straten, Arjen.
0: Ja, maar Haarlemmerstraat is een soort kleiweg. Daar wil je ook niet doodgevonden worden.
1: Dat zijn jouw woorden.
0: Ja, is de kleiweg nou sfeervol?
1: Nou, ik denk dat de kleiweg wel heel veel potentie heeft. En dat we daar nog niet het maximale uithalen. Als je dat bedoelt, dan ben ik het met je eens. De termen die jij eraan geeft, die vind ik wat zwaar aangezet. Zeker aangezien daar ook gewoon ondernemers zitten die er echt wel het beste van proberen te maken. Met de middelen die zij hebben en wat de gemeente daar tegenover zet.
0: Ja. Redouan wilde het nog over burgerparticipatie hebben. Is dat een soort van fopspeen, denk ik dan?
2: Oh nee hoor, volgens mij is dat ook iets wat heel erg belangrijk is in het akkoord wat er nu voor ligt. Hè? Het samenlevingsakkoord, coalitieakkoord, samenwerkingsafspraken of wat het ook mag zijn.
0: Voor mij staat dat in het samenlevingsakkoord staat het. Ja, ja. Ik moet het ook heel goed nadenken hoor, over deze.
2: Ja, wij krijgen de indruk dat participatie bij alles komt kijken en dat is volgens mij ook goed. Daar zijn wij een behoorlijke voorstander van. Ook
0: wil je een referendum over een enquête houden over ieder voetbalveldje? Of over iedere boom die weg moet? Of, ja.
2: Nou, het betrekken van inwoners is volgens mij hartstikke goed. En ik denk gemeentebreed. Hè? Dus als je zegt, we willen participeren. Niet alleen maar de thema's uitkiezen. Waar je volgens mij heel veel
0: applaus krijgt.
2: Inderdaad, of interesse krijgt. Je moet dat in principe over de gemeentebrede delen doen. En dat is volgens mij belangrijk. Want de bezuinigingen die nu worden doorgevoerd. Waardoor de belastingen alleen maar 2% stijgen. Dat komt omdat in de begroting ook 4 miljoen wordt bezuinigd op het sociaal domein. En ja, daar moet je volgens mij denk ik ook over participeren. Om met mensen die bijvoorbeeld in het sociaal domein zitten. Om te kijken van, zijn dit nou echt de bezuinigingen die we moeten doorvoeren? Moet huishoudelijke hulp weg? Moet die wet maatschappelijke ondersteuning minder worden? Nou, en ik denk dat het heel hartstikke goed is dat we dat voor mobiliteit doen. Moeten we dat ook voor het sociaal domein doen? En wat mij betreft moeten we die term moeten we ook gewoon vasthouden. Wat nu ook in het akkoord staat. Om gewoon participatie bij elk domein te organiseren. Want dat is volgens mij hartstikke goed.
0: Betekent dat enquêteformuliertjes door brievenbussen naar binnen?
2: Nou, ik denk dat het als het hartstikke goed is om brieven te sturen naar bewoners, om ze uit te nodigen en daarover door te praten. In zaaltjes, in ontmoetingscentrum. Ook op plekken waar je meestal andere gemeenschappen tegenkomt. Dus vooral betrekken, vooral doen. En ik zou zeggen ook vooral vasthouden wat dit akkoord ook ons geeft. Want we hebben hem niet ondertekend, maar een aantal elementen steunen wij wel. En dit is er een van waar we zeggen van, gaan daar echt keihard mee door. Laten we gewoon goed participeren. Niet alleen maar tijdens de verkiezingen, maar maak het gewoon onderdeel van het beleid.
0: Nou, bij mij hebben ze 10 jaar geleden de hele buurt de straten heringericht, zeg maar. Toen kreeg ik daarvoor een formuliertje in de bus van de gemeente. Dan kon ik kiezen uit 3 varianten. 1 richtingsverkeer linksom of 1 richtingsverkeer rechtsom of helemaal geen verkeer of zo. Maar ik heb zelf geen auto, dus ik heb dat ook helemaal niet ingevuld. Ik denk van ja, ik ben helemaal geen belanghebbende.
1: Nee, maar volgens mij is dat ook wel een van de punten die wij sterk zien terugkomen. Ook als je kijkt naar de afgelopen jaren. Je krijgt inderdaad een bepaalde voorziening en daar mag je nog net de kleur van bepalen. Je wil juist dat je veel eerder in dat proces kan ophalen bij je inwoner, bij je ondernemer. Van wat vind je nou belangrijk?
0: Maar is het vaak veel te vaag voor de burger om iets van te kunnen vinden? Omdat het dan nog een heel vaag idee is.
1: Nou, we moeten daar als overheid ook in leren. Hè? Dat zijn we ook niet altijd even goed in geweest. Maar we moeten zoveel mogelijk proberen de inwoner in staat te stellen om mee te geven wat ze belangrijk vinden. En daar zullen we als gemeente mee aan de slag moeten. En uiteindelijk als gemeenteraad een finaal besluit over moeten nemen. Maar door dat veel meer aan de voorkant van het proces te plakken, in plaats van achteraf nog, of eigenlijk bijna helemaal aan het einde nog even te vragen, wilt u
0: Begonia's of petunia's?
1: Tegels? Nou, inderdaad Arjen, dan zit daar echt nog wel een kans voor ontwikkeling.
0: Ja, en wordt dat? En heel veel dingen zijn natuurlijk. Ja, er zitten deskundigen natuurlijk in het huis van de stad, die verkeerskundigen zijn, die natuurlijk al heel goed kunnen uitvogelen van wat zeg maar een goede oplossing is. En om dan de burger te vragen van of een bloembak hier moet staan of daar moet staan, ja. Heeft dat nou zoveel zin?
2: Zeker, zeker. Het is juist hartstikke belangrijk om mensen dat te vragen. En als je kijkt bij de participatie in de wijk over parkeren, daar is volgens mij heel veel inzet gepleegd. Terwijl het een belasting is. Hè? Je hoeft het eigenlijk niet te doen. Maar uiteindelijk is daar zoveel inzet gepleegd om dat te bespreken. Tuurlijk zullen er altijd, wat Kevin ook terecht zegt, leermomenten zijn. Die moet je zeker meenemen om daarvan te leren. Maar het is denk ik het allerbelangrijkste om mensen aan de voorkant te betrekken. En ten alle tijde mee te nemen in die scenario's.
0: Ja, er komt trouwens een participatietoolbox, las ik in de samenwerkings. In het samenlevingsakkoord. Een participatie. Zeker. Wat is dat, de participatietoolbox?
1: Nou, ook dat moet nog wel wat verder uitgewerkt worden. Maar met zo'n toolbox ga je eigenlijk aan de slag met welke middelen kan ik nu allemaal inzetten in de stad om die inwoner te betrekken.
0: Enquêteformuliertjes door de brievenbus?
1: Ja, je noemt ze steeds, maar ja. Ik denk dat we echt de mist ingaan op het moment dat we zeggen van dat is de oplossing om dit te doen. We zien dat er verschillende manieren zijn om verschillende doelgroepen in onze stad te bereiken. En die toolbox, die schetst die hele waaier aan middelen. En daarmee moeten we zorgen dat we de mensen die we willen bereiken, dat we die zo breed mogelijk en zo goed mogelijk bereiken met een vraag of een uitleg die aansluit bij de belevingswereld van, nou ja, van de ontvanger.
0: Oké, we gaan even naar Nederlandstalige muziek. Daar is het nu tijd voor geworden.
3: Shake, het programma waar je radio harder voor.
0: Nee. De computer is is allerlei kanten opgegaan. De computer is allerlei kanten opgegaan. Nou, dan gaan we toch maar eventjes naar iets anders. Ja, hij doet het even niet. Dit was natuurlijk het probleem wat we hadden. Maar dan doen we maar deze.

0: Ja, dat was Celeste. Wij door een beetje pannen met de computer moesten we toch maar iets anders draaien. Celeste is een Engelse solzangeres, maar we gaan zo meteen nog een keertje proberen om René Vroeger gedraaid te krijgen. De gemeente gaat meer ambtenaren aannemen om grip op projecten te krijgen. Ook de VVD was voor.
1: Zeker.
0: Meer ambtenaren aannemen. Is dat niet een beetje tegennatuurlijk voor de VVD? En in de samenwerkingsafspraken staat trouwens dat er helemaal geen ruimte is voor groei van de organisatie.
1: Dat klopt. Heb je toevallig ook gezien welk amendement de VVD daarop heeft gesteund en is aangenomen? Want daar staat namelijk in dat we gaan kijken naar de taken. Weet je, we hebben het nu heel erg over de ambtelijke organisatie.
0: Ja, die groeit en groeit en groeit en groeit. Ik kan me herinneren dat het vroeger iets van 600 man is en nu zijn het er ook al 1000.
1: Ja, en dan ga je allerlei kanten op. Was het dan vroeger te weinig, is het nu te veel. Maar we zien in ieder geval dat er een forse groei is. En dat de ambtelijke organisatie wat ons betreft groter is dan wat die zou moeten zijn. En tegelijkertijd hebben we het ook gewoon over mensen die daar dagelijks naartoe komen om het beste voor de stad te doen. Dus waar we naar moeten kijken, en dat is eigenlijk ook wat er in het amendement van de ChristenUnie staat. Dit project, hè, de grip op Goudse projecten, dat zorgt ervoor dat uiteindelijk de stad profijt heeft van het feit dat we beter kunnen sturen op dat soort projecten. Dat we dat in tijdmanagement, in geld en dergelijke allemaal net wat strakker op orde hebben. Dus dat je daarop gaat sturen is niet erg. Maar daarom is er dus een amendement op initiatief van de ChristenUnie. En misschien doe ik nu wat partijen tekort die ik niet noem. Maar waarin we ook zeggen, ga nou kijken naar de taken en kom daar wel op terug. Want we hebben nog steeds die ambitie die je ook uit het samenlevingsakkoord of samenwerkingsafspraak hebt gehaald. En daar moeten we mee aan de slag. Maar dat betekent niet dat je dus gaat kijken van welke mensen willen we eruit. Want het gaat over hardwerkende mensen die elke dag het mooiste doen voor de gemeente. Het gaat erom welke taken ga je dan niet meer doen en wat zit daar dan uiteindelijk aan vast.
0: En welke taken moet je niet meer gaan doen volgens de VVD?
1: Nou ja, dat is ook weer. Ja, je wil graag dat ik nu concrete taken ga noemen. Maar dat zit hem vast aan.
0: Ja, je hebt nu de microfoon, hè?
1: Dus zeker, zeker. Nou ja, goed. Ik heb een opvatting. Of wij hebben vanuit de VVD een opvatting. We zien dat er heel veel beleidsambtenaren bij zijn gekomen de laatste jaren, dat er heel veel papier is ontwikkeld. Dat we op bijvoorbeeld op duurzaamheid heel veel geld hebben uitgegeven. Terwijl als je ons vraagt van wat is dan het rendement van die euro's, dan valt dat echt wel tegen.
0: Oh, ja, ik zag even een leuke anekdote. Ik was vorige week op de Warenmarkt. Ja. Ik was op Klein-Amerika in verband met de kermis. En daar stond een dieselaggregaat een elektrische vrachtwagen op te laden.
1: Ja, dat
0: de gemeente verplicht dus de mensen om een elektrische vrachtwagen te kopen. En dan wordt die met een dieselaggregaat opgeladen.
1: Nou ja, dit is een voorbeeld op kleine schaal. Maar ik denk dat er nog wel wat dingen zijn dat je zegt van ja, als je daar dan bijvoorbeeld op investeert, dan is je duurzaamheidsrendement met het geïnvesteerde gemeenschapsgeld veel groter. Dus daar moet je kritisch naar kijken. Wat ons betreft gaat er dus echt wel vooral aan die beleidsschrijvende kant. Gaan we eens kijken, wat kunnen we daar dan minder doen? Moeten we misschien gewoon wat minder
0: papier. En welke duurzaamheidsdingetjes moeten dan minder?
1: Nou ja, ik ga er geen concrete maatregelen op noemen. Want er zijn ook wel gewoon stappen die we moeten maken. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar heel veel kleine maatregelen. Naar heel veel onderzoeken en pilots. Terwijl
0: al die vleermuisonderzoeken.
1: Nou ja, je gaat mij nooit horen pleiten voor de onderzoeken die wettelijk verplicht zijn om die af te schaffen. Maar er zijn best wel wat onderzoekjes om te kijken van op welke vlakken kunnen we nou eigenlijk klein rendement halen. Terwijl we bijvoorbeeld met het zwembad in Gouda nog een enorme grootverbruiker hebben waar we uiteindelijk nog niet op ingezet hebben.
0: Ja, het zwembad, je kan zeggen, zit het water al wat kouder.
1: En dat is een van de opties.
2: Is gezond voor je, ja.
1: Dat is een van de opties.
0: Of je gaat kijken. Koud water schijnt heel gezond te zijn.
1: Ja, dat zal best. Maar je kan daar dus kijken van wat kunnen we daar dan wellicht mee? Helpt het als we daarin investeren in het kader van duurzaamheidsrendement? Want als je kijkt wat ze daar dan misschien verstoken, kan je daar dan dus beter op inzetten? Als je kijkt naar elke euro en het duurzaamheidsrendement daarvan.
2: Ja, je zou bijna zeggen, een mooi verhaal. Hè? We hebben het over grip op Goudse projecten om dan vervolgens heel duurzaamheid af te schaffen.
0: Hij wil een beetje schaven, hè, aan de duurzaamheid.
2: Dat mag, dat kan. Dat is altijd, als je een keuze maakt, dan moet je die ook gewoon goed kunnen toelichten. Kijk, waar het om gaat is, we zijn inderdaad gegroeid, Arjen. En dat heeft niet te maken met dat we meer ambtenaren graag willen hebben. Maar
0: jullie hadden ook nog de bovenste verdieping was nog leeg van het huis van de stad. Dat die nog gevuld moest worden.
2: Klopt. Dus als het daaraan lag, dan zou ik zeggen, je hebt helemaal gelijk. Maar je stad wordt groter. We krijgen meer taken vanuit het Rijk. En wat je ook ziet uit de stukken van de gemeente is dat het vaak eerste lijns functies zijn. De dienstverlening van de gemeente. Dus hoe schoon is je stad? Hoe veilig is je stad met handhaving? Dat soort zaken, paspoort aanvragen bij de gemeente. We hebben een nieuwe wijk helemaal opgetuigd, Westergouw. Daar komen meer inwoners bij. Je kunt dus niet een gemeente faciliteren, ondersteunen, qua burgeraantal, op dezelfde manier die je dan 20 jaar geleden hebt gedaan. En dat is echt wensdenken. Dus ik ben benieuwd hoe je al die taken op je wilt nemen met minder...
0: Ja, precies. Die vleermuisonderzoek had je 20 jaar geleden niet. En de hele WMO is natuurlijk ook 10 jaar geleden naar de gemeente verhuisd. Dus de gemeente heeft meer taken gekregen.
2: Ja, en ik denk, het is heel cynisch om alleen maar die vleermuis... die heeft ons helemaal niks aangedaan. Het is ook onderdeel
0: het is
2: van
0: wel bijgekomen.
2: De wettelijke taken. Ja. Dus het is gewoon de wet, daar moeten we gewoon naar handelen. Maar als het gaat om andere specifieke regelingen die we erbij hebben gekregen... Ja, dan moeten we daar ook gewoon... naar schikken. En dan is het niet echt handig om met zo'n kaasschaaf te denken van nou, we gaan hier een ambtenaartje laten doen sneuvelen om dan de dienstverlening kwetsbaarder te maken.
1: En dat is waar we echt wel een verkeerde afslag nemen. Want we gaan geen ambtenaren laten sneuvelen. We gaan kijken naar welke taken betekent dat. En wat betekent
0: concrete
1: dat uiteindelijk voor onze
0: concrete
1: organisatie...
0: taken die je niet meer gaat doen.
1: Ja, of minder gaat doen. Of anders gaat inrichten. Zeker. En daar zit het hem in. En daarmee zeggen we niet. We moeten terug naar het niveau wat zelfs nog lager is dan die 20 jaar geleden waar je aan refereert. Maar er zit natuurlijk een middenweg tussen helemaal terug naar een ambtelijke organisatie die eigenlijk niet slagvaardig is. En de ongeremde groei die we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien.
0: En als je zoiets als het oude stadhuis nou gewoon verkoopt aan een commerciële partij, dat je er vanaf bent?
1: Ja, nou ja, we hadden het net al over
0: nu
1: trouwlocaties.
0: Nu heb je als taak zeg maar, om dat gebouw zeg maar, in stand te houden en daar met ambtenaren allerlei dingen in te doen om te zorgen dat het niet weer achteruit gaat. Je kan ook zeggen, we verkopen het gewoon. Dat is dat met het weeshuis ook niet gebeurd? Of is het weeshuis nog eigendom van de gemeente?
2: Nou, het stadhuis is wel van de stad. Hè? Dus daar zit ook heel veel belastinggeld in. Dat hebben wij allemaal met elkaar opgehoest. Het is echt ons attribuut, onze mooie souvenir. Als je echt binnenkomt, welkomstgeschenken. Wat je qua aanzicht gewoon ziet. Ik denk niet dat we dat moeten verkopen.
0: Ja, en of andere monumenten gewoon afstoten?
1: Je hebt natuurlijk als Gouda heb je wel unieke kwaliteiten. Hè, met een historische binnenstad.
0: Ja, Gebouw de Moriaan is ook ooit verkocht aan een particulier.
1: Zeker, ja, zeker. Ja. En daar zul je een afweging in moeten maken. Maar ik denk niet dat ik meega in de afweging dat we het stadhuis... inderdaad, toch wel een beetje onze eyecatcher, dat we die zonder meer verkopen.
0: Ja, want ook als je het aan een particulier verkoopt, heeft een particulier onderhoudsplicht.
1: Zeker.
0: Dus, ja, misschien wordt het dan wel een clubhuis voor de Satudara of zo. Je weet niet wat het dan wordt.
2: Ho, Arjan.
1: Ook dit is wel weer een interessante afspraak.
2: Interessante uitspraak vandaag, Arjan.
0: Kevin, jij bent nog bezig met de crisisvoorbereiding voor de veiligheidsregio. Waar staan in Gouda nou de dieselaggregaten om de babyvoeding op te warmen?
1: Dieselaggregaten om de babyvoeding op te warmen?
0: Ik
1: werk inderdaad voor de veiligheidsregio Hollands Midden. Ja? Dat betekent dat we voor de 18 aangesloten gemeenten bezig zijn met crisisbeheersing. Dus dat betekent inderdaad de voorbereiding op de rampen en crisis die ons regionaal zouden kunnen treffen. Een van de ontwikkelingen die daar de laatste jaren veel in terugkomt is het fenomeen weerbaarheid. Dus daar zit hem inderdaad ook de continuïteit van vitale organisaties in, de continuïteit van de samenleving in. En dat betekent dat je eigenlijk gaat voorbereiden op crisistypen die we eigenlijk de laatste jaren niet echt voor mogelijk hebben gehouden. Die echt op een schaal ontwrichtend zijn, waar we misschien als Nederland op dit moment ook wel niet op ingericht zijn. Dat betekent dat je gaat kijken van wat kunnen we zo lang mogelijk in stand houden. En daarin ga je op een gegeven moment denken, wat moet er primair blijven draaien? En wat kan er dan eventueel uitvallen? Of moet je dan toch als eerste opgeven? En als we het dan hebben over aggregaten voor babyvoeding. Ja. We hebben ook mensen die moeten leven met thuisbeademing. We hebben onze waterkeringen. We hebben drinkwaterbedrijven. We hebben een kritische procesindustrie. En iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is wel een behoorlijke opgave. Omdat die... risico's die we tegenwoordig zien. Zoals de kans op een langdurige stroomuitval misschien wel door opzet. Ja, dat zijn risico's die we de afgelopen 20, 30 jaar niet echt meer voor mogelijk hebben
0: gehad. Is het al geregeld?
1: Nee, lang nog niet alles is geregeld. Ik denk dat nu ook een omslag is. En daarbij moeten we ook af van de illusie dat de overheid alles kan regelen. Wat nu het uitgangspunt is, is de overheid zet zich maximaal in om overeind te blijven, om er te zijn voor degenen die hulp nodig hebben. Maar verder dienen we, als we die risico's die op ons afkomen, daadwerkelijk, als die daadwerkelijk plaatsvinden, dan is er ook gewoon een bepaalde mate van zelf- en samenredzaamheid in de samenleving nodig. En dat is een mate die we de laatste jaren in ieder geval niet gewend zijn.
0: En mensen met medische ondersteuningsapparatuur, wat gaan die dan doen?
1: Nou, daar wordt bijvoorbeeld wel naar gekeken van wat kunnen we daar in die voorbereiding in? Kunnen we in kaart brengen waar kwetsbare doelgroepen in een stad zitten? En tegelijkertijd gaat het dan wel langzaam aan bij de taak van de veiligheidsregio weg. Want wij kunnen dat niet voor alle 18 gemeenten doen.
0: Kan die mensen dan met een ambulance naar het ziekenhuis vervoeren? En het ziekenhuis heeft een noodaggregaat.
1: En dat zou een optie zijn. Ja. Tegelijkertijd heb je natuurlijk diverse categorieën zorgbehoevenden. Mm-hmm. Dus dat kan thuisbeademing zijn, dat kan medicatieafhankelijkheid zijn, dat kan van alles zijn. En dat maakt dat je daar ook daar kijkt van hoe kun je bijvoorbeeld die keten versterken. In Nederland zijn we just in time georganiseerd.
0: Met heel weinig tussenvoorraden.
1: Zeker. Maar dat is, en dat hoor je ook bij de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Dat zijn wel aspecten waar we nog een keer kritisch naar moeten gaan kijken. Moeten we misschien
0: heel efficiënt en heel kwetsbaar.
1: Moeten we niet toch wat meer strategische voorraden van bepaalde zaken hebben?
0: Mondkapjes.
1: Dat is een omslag.
0: Toiletpapier.
1: Ik denk toch wat meer aan nog wat meer essentiële dingen zoals medicatie en drinkwater en voedsel. En tegelijkertijd is dus ook de oproep aan de individuele inwoner. Zorg dat je je daar ook op voorbereidt.
0: Voor 3 dagen?
1: In ieder geval 72 uur zelfredzaamheid.
0: We gaan eruit met toch nog een keertje proberen. René Vroger, dan moet ik het even anders aanpakken.
2: Ja, dus voor Kevin, hij heeft een huis gekregen. Dus hij weet nu hoe belangrijk het is om een betaalbare woning te hebben.
0: Een VVD'er zonder eigen huis.
1: Ja. Het is een huurhuis inderdaad, dus geen eigendom bij mij.
0: Nee. Dat is wel bijzonder voor een VVD'er.
2: Gefeliciteerd, Kevin.
1: Dankjewel.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Wil moet in actie komen, vinden de organisaties.
1: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
2: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
0: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet veel drukker dan gebruikelijk in onze regio. Er staan een paar wat langere files nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Nieuwerbrug en de Meren 12 kilometer. De extra reistijd is 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
1: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
0: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
2: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
0: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Hoogmade. 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder lossen de files aardig op. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog een kwartier oponthoud tussen Bodegraven en Woerden. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer. Zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoeterwoude en Roelofarensveen 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: is a ghost town. Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.
1: This is a journey into sound.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat file tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Voor de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. Staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Ja, we hebben zin. Helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Ja, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Ik ben Marcia en straks schuift Boudewijn nog bij ons aan. En Jaap zit weer achter de knoppen. En vandaag hebben we het weer over vluchtelingen. Daar hebben we 2 weken geleden hebben we het daar ook over gehad. Maar het is zo'n uitgebreid onderwerp dat we dat toch even opsplitsen in tweeën. Niemand kiest ervoor om het land uit te vluchten. Maar ja, wanneer je dit doet, staat je een ingewikkelde tijd te wachten. Als je bijvoorbeeld in Nederland aankomt, moet er vreselijk veel geregeld worden. Van aankomst tot goedkeuring, van tijdelijke verblijfsvergunning tot huisvesting en paspoort. En al tijdens de asielprocedure worden mensen aangemoedigd om een begin te maken met integratie. Met bijvoorbeeld lessen over de cultuur van Nederland in het asielzoekerscentrum zelf en taallessen. En deels verplicht, maar er is nog zoveel meer mogelijk om de overgang naar een nieuw land met een andere taal, gewoontes en cultuur zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de vorige uitzending hadden we het dus ook over vluchtelingen, maar vooral het stuk tot aan de goedkeuring en statushouder zijn. En nu willen we gaan kijken naar het stuk daarna en wat er gebeurt als je afgekeurd wordt. Maar ook zijn we benieuwd naar het persoonlijk verhaal van begin tot aan paspoort. En daarom spreken we Laurien, teamleider van Vluchtelingenwerk Gouda. Ik weet niet of dat dan nog een vluchteling is. Voor mij is dat een ex-vluchteling, Abdul. En we hebben dan een klein uitstapje, omdat het de week van de medezeggenschap is. En dan spreken we iemand van de cliëntenraad. En we hebben een item, een liedje van het Multiculticoor, met daarbij een klein stukje interview van de oprichter daarvan. En laten we gaan beginnen.

0: arm gewoon zo.
1: Ja, 15 miljoen mensen. Het zijn er volgens mij inmiddels 18 miljoen of zo. Het is een gedateerd liedje, maar ergens blijft hij ook gewoon leuk en niet te missen in een uitzending over vluchtelingen. Je luistert naar Radio Totaal Normaal en we hebben het dus vandaag over vluchtelingen voor de tweede keer, tweede week achter elkaar. En ja, sorry, we zijn heel chaotisch bezig. Ik heb net de mensen in de studio gezet. Jullie kunnen de volume van de koptelefoon hier instellen. En we doen altijd even altijd maar gewoon wat er gebeurt. Maakt niet uit. Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke landelijke organisatie voor vluchtelingen die aankomen in Nederland tot aan het hele proces. Door middel van informatie, advies en ondersteuning. En we spreken... we spreken teamleider van Vluchtelingenwerk Gouda over wat zij doen en hoe dit is. Maar er zit ook een vrijwilliger. Ze zitten allebei in de studio op dit moment. En dan hebben we het over Laurien. Ik heb daar geen achternaam bij.
2: Petri.
1: Laurien, hoe?
2: Petri.
1: Petri. Ja. Nou, het is toch raar, hoef het niet op te schrijven. En Wilbert Schijvers, dat is de vrijwilliger die bij ons is komen zitten. En welkom in de studio beiden.
2: Dank je wel.
3: Dank je.
1: Sorry voor deze abrupte... ging ineens wisselen van item. Ja, maakt er niet uit. Want ik ben dan wel benieuwd. Ik heb jullie even jullie website opgezocht. Maar zijn jullie nou... Want jullie zeiden dat jullie onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Jullie worden dus niet gesubsidieerd?
2: We worden wel gesubsidieerd, ja. Nee, dat is... het verschilt een beetje per vluchtelingenwerk. Ik weet niet of jullie daar... Ik wil even kort uitleggen. Zeg maar, vluchtelingenwerk heeft in principe... Ik zeg altijd twee grote afdelingen. Eentje is... wat je zei in het begin van als ze net binnenkomen. Juridisch advies als ze asiel aanvragen. En een ander groot gedeelte is vluchtelingenwerk integratie. En dat is ook een onderdeel waar wij actief zijn. En dat die twee onderdelen die worden op verschillende manieren gefinancierd. Het asielgedeelte is voornamelijk vanuit landelijke subsidies. En integratie is heel vaak heel lokaal geregeld. En onze locatie hier in Gouda wordt dan dus gesubsidieerd door subsidies vanuit de gemeente, voornamelijk gemeente Gouda. Okay.
1: En waarom wordt integratie dan lokaal?
2: Omdat elke gemeente in Nederland is per wet verantwoordelijk gemaakt voor het huisvesten van statushouders. En daaronder heeft elke gemeente ook de taak gekregen voor maatschappelijke begeleiding in de eerste periode. Van huisvesting naar huisvesting. En dat besteden gemeentes heel vaak uit aan andere partijen. Waaronder dus in gemeente Gouda vluchtelingenwerk.
1: Oké, okay, ja, want jullie zijn... Het is een landelijke organisatie. Het is echt best wel heel flink ook, begreep
2: ja,
1: ik.
2: Ik zeker.
1: Zag 8000 vrijwilligers en 1400 betaalde medewerkers.
2: Ja, de landelijke cijfers weet ik helaas niet zo heel goed.
1: Toevallig opgezocht.
2: Ja, mooi. In Gouda, op onze locatie van integratie, want in Gouda heb je ook vluchtelingenwerk op het AZC. En daar weet ik zelf dus ook weer wat minder van. Het zijn best wel veel losstaande afdelingjes. Vluchtelingenwerk Gouda Integratie, daarvan hebben wij op dit moment 20 vrijwilligers en 3 betaalde krachten.
1: Oké, okay. Ja, en een van die vrijwilligers zit hier ook, Wilbert. Ook welkom natuurlijk. Want wat is dan de taak voor een vrijwilliger? Of in ieder geval, in uw geval, wat is uw taak voor een vrijwilliger?
3: De taak voor de vrijwilliger is in eerste instantie de eerste.

0: eerste opvang bij statushouders op het moment dat ze gehuisvest worden in Gouda. En dan hebben ze dus niks. En dan krijgen ze een huis. En dan moet alles gebeuren wat noodzakelijk is. Het moet ingericht worden. Mensen moeten zich vestigen in Gouda. Moeten inschrijven. Allerlei dingen aanvragen. Er moet van alles geregeld worden. Bijstand wordt vaak aangevraagd natuurlijk, want mensen hebben nog geen werk. Die hebben dan ook recht op inrichtingskosten. En voor een paar duizend euro moet je dan een leeg huis inrichten. Dat valt niet altijd mee, maar met behulp van onder andere de non-foodbank en tweedehandswinkels kom je een heel eind om dat bewoonbaar te maken.
1: Zeker, zeker, ja. Want heel vaak als je geld krijgt om iets in elkaar te zetten, dan zeggen ze vaak, we willen bonnetjes. En dat moet dan allemaal heel officieel. En dan daardoor worden dan de tweedehands opties eigenlijk al uitgesloten. Maar jullie maken daar wel slim gebruik van.
0: In Gouda was dat vroeger inderdaad. Er moesten alle bonnetjes bewaard worden en moest je verantwoorden. En nu is het zo dat dat meevalt. Dat ze niet een hele strenge controle doen daarop. Maar het moet wel gewoon goed besteed worden.
1: Ja, en wat is dan uw taak hier binnen dan? U helpt dan met het bewoonbaar maken van het huis?
0: Ik help als het nodig is met bewoonbaar maken van het huis. Dat kan zijn de eerste dingen. Want soms komen mensen en dan moeten ze binnen 2 weken, als ze het huis krijgen, moeten ze het AZC verlaten. Dus in die 2 weken moet het huis ook bewoonbaar gemaakt worden. Dat valt niet altijd mee als je nog vloeren moet leggen en alles eromheen. Dus dat is altijd improviseren, maar dan met behulp van ook vrienden, kennissen en hun vrienden natuurlijk, maar ook wel dat wij dingen doen. Ik heb heel wat vloeren gelegd in mijn leven.
1: Ja, dus, tegelijkertijd een klusjesman eigenlijk.
0: Dat, als je niet uitkijkt, word je dat. Maar goed. Maar dat is ook niet erg. Dat is ook goed om te doen. Maar het is ook goed om die mensen dat te leren. Mm-hmm. En op het moment dat je daarmee bezig bent, dan leer je ook de mensen kennen in de eerste weken dat ze er zijn, als je met hen activiteiten doet. En ook klussen doet.
1: Ja.
0: Het is gelukkig niet altijd nodig. Soms valt het mee en zijn de mensen zelf heel handig en kan je dat aan hen overlaten. Maar dat wordt ook wel een beetje heel veel.
1: Ja.
0: Want je moet daarnaast natuurlijk de hele administratie van mensen volgen. Er moeten aanvragen gedaan worden voor bijstandsuitkeringen.
1: Ja, vanaf het begin echt, hè, alles. Ja.
0: Alle toeslagen geregeld worden, verzekeringen moeten geregeld worden. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of wij begeleiden mensen daarin. Kinderen moeten naar school. Ook toch binnen een paar weken als dat kan. Want anders vervelen ze zich meteen stierlijk. Uh-huh. Dat is niet de bedoeling. En dan is het ook goed. Dan komt er een bepaald ritme ook.
1: Ja. Ja, en dat is denk ik ook al die opbouw van die dingen. Dat is al vanaf. Want kijk, wat ik uit de vorige uitzending begreep. Want je hebt vanaf dat je statushouder bent. Dan moet je 5 jaar in Nederland zijn. Dan is het soort van tijdelijk. En daarna kan je een blijvende vergunning krijgen. En dan heb je al. Ik zie jou,
2: ja,
1: Laurie.
2: Ja, dat was inderdaad op die manier zo. Dat was redelijk evident.
1: Mag ik net iets naar je toe halen? Yeah. Ja. Ik kan gewoon trekken. Het is een arm die.
2: Kijk. Ja. Wat was inderdaad zo. Dat je eerst altijd een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar kreeg. En na 5 jaar een vergunning voor onbepaalde tijd kon aanvragen. Uh-huh. En dan daarmee kon je naturaliseren. Dus had je echt zekerheid dat je in Nederland kon blijven. Sinds 12 juni is er nieuwe wetgeving ingegaan. En zijn er heel wat zaken veranderd wat dat betreft.
1: Oh, ja.
2: De vergunning is dus niet meer 5 jaar geldig, maar 3 jaar.
1: Oh.
2: Na 5 jaar kan je ook niet meer een onbepaalde tijd aanvragen. Dat hele optie voor een onbepaalde tijd is verdwenen.
1: Helemaal niet meer?
2: Nee, en dat is best wel veel extra onzekerheid voor de mensen die met dat soort vergunningen hier in Nederland leven.
1: Dat vind ik trouwens verwarrend, want dan zijn we vorige uitzending of verkeerd ingelicht of u zit te jokken. Maar
2: het is heel recentelijk veranderd. Ja, dus er is nog heel veel onduidelijkheid bij mensen zelf hierover. Ja. En nog niet iedereen is op de hoogte van de nieuwe wetgevingen.
1: En dat niet onbepaalde tijd, wat houdt dat dan in?
2: Dat betekent dat je eigenlijk dus altijd nieuwe aanvragen moet doen. Elke 3 jaar moet je een nieuw verblijfsdocument aanvragen.
1: En moet je dan elke keer weer opnieuw onderbouwen waarom je dan mag blijven?
0: Of? Dat is de tijdelijke.
2: Ja,
0: bij onbepaalde tijd
2: Ja, dus om
0: dan is
2: altijd...
0: het een blijvende vergunning, ja. Die wel af en toe verlengd moet worden. Ja. Want hij verloopt wel een keer. Maar, bedoel, maar dat verlengen dat leidt niet tot een nieuwe beoordeling. Als je onbepaalde tijd hebt, dan blijf je een vergunning houden om in Nederland te blijven wonen. Ook als je geen Nederlander wordt.
2: Ja.
0: Maar na de onbepaalde tijd kun je normaal gesproken het Nederlanderschap aanvragen.
2: Mm-hmm.
0: Omdat die onbepaalde tijd nu is afgeschaft, is er een leemte ontstaan. En moeten mensen eerst een langdurig verblijf organiseren. En dat is weer een Europese wetgeving.
1: Ja.
2: Waar inkomenseisen aan zitten. Ja. Wat dus niet voor iedereen haalbaar is.
0: En dat, ja. Daar wordt ervaring in opgebouwd nu. Tot nu toe nog geen positieve ervaring. Nee. Maar we wachten af hoe zich dat ontwikkelt. Nee. Want die eerste vergunningen voor bepaalde tijd verlenging van 5 jaar na 5 jaar krijgen ze 3 jaar verlenging. In die 3 jaar wordt er bezien of ze in aanmerking komen voor die Europese langdurig verblijfvergunning.
2: Ja.
1: Oké, okay, dus je kan wel is... langdurig, maar geen onbepaalde tijd.
0: Dat ja, is, en dat is
1: zo,
0: dat
1: ik
0: is
1: vind het nu al zo ingewikkeld.
2: Ja, het is ook heel ingewikkeld.
0: Wow,
2: en het
0: okay.
2: is
0: dat is vergelijkbaar met de onbepaalde tijd. Het heeft alleen een andere naam.
2: Ja.
0: Maar,
1: en je kan dus ook geen Nederlander meer worden.
0: Dat, je, met, jawel, met dat kun EU... je dus wel.
2: Ja. Het is ja, ingewikkeld,
0: dat
2: maar,
0: wel,
2: het is,
0: maar dat vereist weer wat andere dingen.
2: Ja.
0: Je moet dat ook dat betalen natuurlijk. En dat kost ook geld. En dat is een vrij dure procedure hoor, Nederlander worden. Dus, ja.
1: Maar en wat
0: goed.
1: Is eigenlijk het voordeel van Nederlander worden?
2: Het heeft heel veel voordelen. Voor sommige mensen die hebben überhaupt geen nationaliteit.
1: Kan dat?
2: Ja, er zijn staatlozen.
1: Maar dat is meer als in, dat wordt niet erkend. Ik wil, iedereen heeft een nationaliteit, lijkt me dit. Dan heb je alleen
2: er
1: de
2: documentatie. Er zijn mensen
1: niet,
2: die nooit, nooit een, dat noem je staatlozen. Mensen die dus nooit een document van land van herkomst hebben gekregen. Omdat ze uit een gebied komen wat niet meer bestaat. In tijd van
1: Joegoslavië. Erkend wordt of zo.
2: Ja, maar bijvoorbeeld ook. Dat is nu niet meer heel relevant. Maar er waren best wel veel mensen uit Joegoslavië. Die uit elkaar zijn gevallen. En dus nooit een document hebben gekregen van een nieuw bestaand land. Veel staatlozen zijn mensen uit Palestina bijvoorbeeld, die geboren zijn in omringende landen van Palestina, maar daar nooit erkend zijn als hun burger. Dus nooit een nationaliteit, een paspoort hebben gehad van wat voor land dan ook.
1: Ja, en wat blijf je dan? Want stel nou, het lukt je niet om Nederlander te worden. Wat ben je dan? Hoe ga je dan een bankrekeningnummer aanvragen?
2: Je hebt dan wel een BSN-nummer en verblijfsdocument in Nederland. Mm. Maar je kan dan bijvoorbeeld, als je dan een paspoort wil aanvragen, heb je een vluchtelingenpaspoort. En ja, aan de andere kant, met Nederlanderschap aanvragen is ook gewoon een voor heel veel mensen een bevestiging dat je in Nederland thuis hoort en dat je hier ook voor altijd mag blijven. En dat is de onzekerheid die er zit bij de verandering van bepaalde tijd, tussen die 3 jaar en nu op dit moment. Dat elk moment kan worden besloten van jouw land van herkomst is veilig. Jij hebt geen recht meer om hier in Nederland te zijn. Want jouw recht om hier te zijn was dat het land van herkomst onveilig is.
1: Ja.
2: En dat is voornamelijk op dit moment dus met de veranderende regel, waar, zoals jij ook hebt gemerkt, nog niet heel veel duidelijkheid over is voor mensen.
1: Nee, ik heb letterlijk het AZC gesproken.
2: Ja, snap ik. Maar
1: het is een soort van iemand van straat gevraagd. Dus ik ben best wel in de war.
2: Nee, snap ik. Maar het is heel recentelijk veranderd. En iemand van het AZC is niet bezig met wat er na het AZC komt. Die is veel meer op de hoogte van asielrecht. Voor hun veel belangrijker natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dan voor de fase daarna. En dat is waar wij dan wel veel meer bij betrokken zijn.
1: Ja, ja. Ik vraag me trouwens af, hoe wordt bepaald welk land je heen gaat? Doe je dat zelf als je vlucht? Of
2: dat vlucht, ja.
1: Het is weer heel ingewikkeld.
2: Ja, het is een goede vraag hoor. Maar het is, ik heb zelf ook academische achtergrond in migratie. Een master Globalization, Migration and Development gedaan. En daar is heel veel gesprekken zijn daar. Het is in de academische wereld ook, zijn er heel veel verschillende inzichten in hoe iemand vlucht. En wat bepaalt waar iemand uiteindelijk terecht komt. Daar had je vroeger heel erg een model van push en pull in. Maar dat is het komt er eigenlijk, de huidige inzichten zijn vaak dat het niet van tevoren bedacht is waar iemand heen gaat. Meestal dat het heel erg gaat. in een opstapeling van evenementen. Dat iemand op dat moment besluit, oké, mijn land van herkomst of mijn... Het gaat ook, begint vaak bij interne migratie. Dus mijn dorp is niet meer veilig. Ik moet hier weg. Dan vertrekt naar bijvoorbeeld de hoofdstad of een ander gebied in het land. En dan van opstapeling van gebeurtenissen zorgt dat iemand ergens uiteindelijk terechtkomt. En dat, ja.
1: Het wordt niet Europees geregeld van daar zijn zoveel plekken voor vluchtelingen in Nederland. En nee. Als die max bereikt is, dan moet je naar een ander land die er nog minder op
2: gevangen
1: heeft.
2: Het is dus de 12 juni is dus de hele wetgeving is veranderd 12 juni met een nieuwe Europese afspraak met het EU-pact.
1: Mm-hmm.
2: En een van die afspraken daarover ging over de verdeling van... vluchtelingen in Europa, binnen Europa, omdat er natuurlijk relatief veel vluchtelingen Europa binnenkomen. Bij Italië, Spanje, Griekenland. En die eerlijker verdeeld moeten worden, hebben ze besloten in de EU. Maar er is in het nieuwe pact is ook bijvoorbeeld besloten dat landen dat ook kunnen afkopen op een bepaalde manier. Die verantwoordelijkheid dat zij dus een geld geven aan bijvoorbeeld Griekenland of Spanje. Of in een fonds komt dat volgens mij terecht. Ik weet niet hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar
1: dus dan zou je als rijk land zou je minder mensen hoeven op te vangen. Ja. En is dat ook een reëel bedrag waar je mee het afkoopt?
2: Daar ben ik niet de expert in. Nee. Zijn echt andere. Wij zijn eigenlijk, dit is al sowieso waar wij nu mee bezig houden, is... statushouders in Gouda. Dus het is een heel
1: daar
2: andere...
1: gaan we ook zo zeker op terugkomen. Ik wil even wat algemenere informatie
2: snap ik
1: daarover.
2: Heel goed.
1: Maar, en maar, aangezien iets van, ik geloof het iets van 91 euro was, 81 euro per dag per vluchteling, zeg maar. Of eigenlijk iedereen die in dat hele systeem zit. Dan als je dan dat gaat afkopen, hoeveel geld gaat dat je dan kosten? Weet je, is dat realistisch? Of, maakt ook niet uit. Het is inderdaad nog zoveel complexer dan dat we vorige uitzending ook al achterkwamen. En nu met alle wijzigingen, denk ik dat zelfs de mensen die hier hun werk van maken, eigenlijk ook al niet meer weten wat ze moeten.
2: En vluchtroutes, hoe mensen besluiten, dat is... Het is echt niet zo rationeel zoals de meeste mensen denken. Dat is denk ik de grootste boodschap die ik wil meegeven.
1: Ik dacht meer van zitten ze van buitenaf voordat het geregeld wordt. Je gaat van oké, ik ga naar Europa en daarvanuit dat het anders geregeld wordt. Maar eigenlijk is wel gewoon dat je zelf bepaalt, ik wil naar dit of dat land. Alleen via die ene wetgeving gaan ze nu mogelijk het anders verdelen om te zorgen dat er niet te veel vluchtelingen in één specifiek aangrenzend Europees land komen.
0: Zou kunnen.
2: Dat is het idee erachter. Hoe het in de praktijk gaat uitwijzen, moeten we nog zien, zeg maar.
1: Nou laten we maar even helemaal teruggaan dan. We gaan zo even een nummertje draaien, want mijn hoofd spint nu inmiddels ook wel een beetje. Maar als teamleider vluchtelingenwerk, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Wat je doet?
2: Ik zeg eigenlijk zelf altijd als teamleider dat ik zorg dat onze toko runt. Dat is denk ik simpel gezegd de taak van de teamleider. Ik hou me gewoon bezig dat de vrijwilligers goed hun werk kunnen doen. Dat de andere betaalde krachten goed hun werk kunnen doen. En ik zorg ook veel met de samenwerking met externe partners. Veel overleggen met de gemeentes. Ook een stukje zorgen dat de doelgroep bekend is bij belangrijke partijen die er zijn in de gemeente.
1: Ja, dan krijg je dat stukje blauwbehartiging wat jullie ook doen.
2: Zeker, ja.
1: En hoe zit dat dan met die externe partners? Wat voor partners zijn jullie mee samenwerkend dan?
2: Denk bijvoorbeeld aan de scholen. Zorgen dat iedereen goed op de school terechtkomen. Contacten met de taalscholen waar mensen de taallessen volgen. Met het taalhuis van de bibliotheek. Met de buurthuizen.
0: Centrum Jeugd en Gezin.
2: Het sociaal team. Als mensen doorverwezen moeten worden. WMO. Zo kan ik nog een heel lijstje opnoemen met...
1: Maar dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Want als jullie zo'n groot deel van dat hele proces... in ieder geval de... het logistieke stuk of in ieder geval te kunnen doorverwijzen, moet je natuurlijk ook wel de juiste partijen allemaal hebben. En het lijkt me ook, als het als een heel ingewikkeld proces is, dat zo soepel mogelijk te laten verlopen.
2: Zeker.
1: Natuurlijk des te belangrijker. Als je ook nog eens die taal niet helemaal machtig bent, is het denk ik niet meer dan uitermate belangrijk dat jullie ook gewoon wel jullie eigen toevoeging. Dat jullie heel veel kennis hebben en heel veel kunnen doorverwijzen en zo.
2: Ja, je kan het ook wel zien dat wij, zeg maar, wij doen dus het eerste jaar maatschappelijke begeleiding van de statushouders die in Gouda zijn gehuisvest. Wat Wilbert net vertelde, echt van de eerste start in de gemeente tot aan hopelijk dat ze na een jaar redelijk een beetje zelf hun weg weten. Maar daarin hebben we ook gewoon een signaleringsfunctie. Zorgen dat als er inderdaad gevallen zijn die het niet zelfstandig kunnen redden, dat wij kunnen doorverwijzen, signaleren en dergelijke. En daarmee schakelen we dus heel veel met de gemeente en met het sociaal team en dat soort instanties.
1: Daar wil ik zeker ook meer over weten. Ik denk dat we even tussendoor een nummertje gaan draaien. Kunnen we even weer even landen?
2: Pun intended. Het is ook lastig dat wij informatie geven die tegenstrijdig is van wat je vorige week hebt gehoord. Dus ik kan me voorstellen dat
1: ik dacht dat ik een beetje een kruimel wist van de grote van het grote plaatje, maar nee. We beginnen gewoon
2: Sorry, ik heb je weer uit illusie gehaald. Excuses daarvoor.
1: Ja, we wisten al dat het ingewikkeld was en dat we dat ook zelfs in 4 uur ook niet eens het begin kunnen maken. Nee. Maar goed, we gaan gewoon straks lekker klein houden en wat jullie exact doen. En dan die regelgeving, daar zitten jullie aan vast, maar is voor ons misschien niet eens het belangrijkste om allemaal te weten. Dus we gaan zo gewoon verder op jullie eigen stuk in Gouda. Ik denk dat dat een stuk behapbaarder is. Gaan we nou even muziekje draaien. Dankjewel, blijf zitten. Goedemiddag.

0: Ja, Papa Toué van Stromae. En het volgende nummer starten we bijna op. Oh, gaat goed. Welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over vluchtelingen. Dit is deel 2 uitzending vluchtelingen. Want het is gewoon een heel groot onderdeel. En we zitten in het tweede deel van vluchtelingenwerk. Met vluchtelingenwerk Gouda. Daar spreken we Laurien Petri, dat is de teamleider. En Wilbert Schijvers, hij is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Gouda. We hadden net heel eventjes over alle aangepaste wetgeving en dergelijke. Maar we dachten, we gaan het gewoon even wat kleiner weer maken. Want ik hoor ook van, er zijn heel verschillende afdelingen. Alleen al binnenin Gouda, zeg maar. Ik begreep dat je dus je hebt een stukje asiel, je hebt het stukje integratie. Je had er nog een stukje ergens zitten. In het asielzoekerscentrum zelf had je
1: nog? Asiel zit in het AZC.
0: Wat zit in het AZC?
1: Het stukje asiel, wat je als eerste
0: noemde. Dat is hetgeen wat in het AZC gegeven wordt.
1: Ja.
0: Werken jullie dus met allemaal dingen samen. En jullie helpen dus met informatie, advies en ondersteuning. Dat is wel heel, heel vaag. Jullie doen voornamelijk begeleiding, integratie, gezinshereniging, projecten voor kinderen, begeleiding naar werk, taal en inburgering, afgewezen asielzoekers en tijdens de asielprocedure. En daar nog volgens mij nog veel meer bij. Maar dit was wat in ieder geval jullie.
1: Op de website staat jij.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd kort, wij doen voornamelijk maatschappelijk begeleiding. Dus het houdt in dat wij iedereen die in Gouda wordt gehuisvest als statushouder, 1 jaar door vrijwilligers zoals Wilbert wordt begeleid. En dat is de eerste 3 maanden voornamelijk heel veel praktisch regelen.
0: Ja.
1: Waar we net ook even kort over hadden. Zorgen dat mensen niet een valse start hebben. Zo zie ik het eigenlijk altijd. Zorgen dat ze hun inkomen goed hebben. Dat ze alle toeslagen krijgen. Dat de rekeningen goed worden betaald. Dat ze goed verzekerd zijn. Zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering.
0: Ja.
1: Nou ja, alles wat belangrijk is in dat opzicht.
0: Ja.
1: En daarna gaan we meer richting het stukje integratie. En zorgen dat zij weten hoe Nederland werkt.
0: Ja.
1: Dat is mooi gezegd zoals het is. Het is niet. Bij sommige mensen duurt het zorgen dat alles financieel en op zijn pootjes komt terechtkomt soms al een jaar. Bij sommige mensen gaat dat heel snel. Die pikken het allemaal heel snel op. Bij sommige mensen duurt dat wat langer. En bij sommige mensen is dat ook moeilijk. Ook zelfs om binnen een jaar dat helemaal zelf op orde te krijgen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook allemaal factoren die dat kunnen belemmeren.
1: Ja.
0: De taal zelf, eventuele trauma's. Kan natuurlijk van alles en nog wat zijn.
1: Ja.
0: En jullie deden dan ook dat stukje juridische ondersteuning.
1: Ja.
0: En wat dat juridische ondersteuningsstuk, is dat dan het aanvragen van die documenten om te mogen blijven?
1: Ja, wij doen in principe 2 dingen juridisch. Dus wat je heel kort ook noemde, gezinshereniging aanvragen. Die lopen meestal als ze bij ons binnenkomen. Want die moet je hebben gedaan binnen 3 maanden na je verblijfsvergunning. Maar daar helpen wij bij. Er komt vaak nog een vraag van IND om extra informatie aan te leveren en dergelijke. En op een gegeven moment een afspraak te maken bij de ambassade. Zodat ook echt daadwerkelijk de familie naar Nederland kan komen. Daarbij ondersteunen we. En daarnaast dus inderdaad de verblijfsrechtelijke vragen. Zo noem ik dat.
0: Ja.
1: Dus als mensen inderdaad hun verblijfsdocument verloopt bij het verlengen daarvan. Soms verandert een situatie van een persoon, een scheiding of wat dergelijke. En dat heeft altijd ook invloed op je verblijfsrecht. Dus met dat soort vragen kunnen ze naar ons toe komen. En dus nu wat wij net heel kort hebben besproken, de verandering van de wetgeving. Veel extra onzekerheid en onduidelijkheid over hoe je dan wel zou kunnen naturaliseren. En daar ondersteunen wij ook bij.
0: Ja, ja, ik snap ook dat heel ingewikkeld is.
2: En de overheid op zich. Het is Nederland in het klein.
1: Ja, nou ja, het is heel erg vaak uitleggen hoe bureaucratisch Nederland is.
2: Ja.
1: Hoeveel geduld je moet hebben in Nederland.
2: Ja.
1: Voor wat dan ook. En
2: maar ja,
1: leg jij maar een niet-Nederlander iemand uit waarom je zorgverzekering moet betalen en zorgtoeslag krijgt.
2: Snappen ze niet.
1: Nee, ja, dat is toch ook.
0: Dat kan ik ook niet uitleggen hoor.
1: Nee.
0: Maar ja, in die zin.
2: Maar je doet het alleen voor Gouda.
1: Ja, wij zijn
2: en
1: afdeling.
2: Zuidplas moet dat weer voor zich.
1: Ja, ik weet, Zuidplas daar weet ik eigenlijk heen, niet aan wie zij dat hebben. Want elke gemeente hadden we Elke gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders. En elke gemeente regelt dat op een eigen manier. Ja. Hoe zij het plots heeft geregeld, weet ik niet. Maar bijvoorbeeld, er zit ook vluchtelingenwerk in Krimpen en Waard, in Bodegraven, in Waddinxveen. Maar dat zijn eigenlijk een soort van losstaande entiteiten. Ja.
0: En hoe zit dat nou eigenlijk als je afgewezen wordt? Hoe gaat dat proces dan? En hoeveel tijd heb je dan om weg te gaan?
1: Ja, dat is dus ook niet echt mijn expertise. Want wij doen wij werken vooral met statushouders. Dus echt de mensen met een negatieve besluit komen niet bij ons terecht.
0: Ja. Oké.
2: Omdat het op
0: de website staat namelijk ook begeleiding bij afgewezen asielzoekers. Ja,
3: dat gebeurt wel, maar dan mensen die uitgezet worden begeleiden. Dat kwam in het verleden wel voor dat we dat ook deden, maar dat wordt tegenwoordig meestal overgelaten aan advocaten, juristen, om dat te begeleiden. En natuurlijk de afdeling van de IND die dat verder verzorgt. Ja.
0: Daar verwijzen jullie dan misschien weer naar.
1: Ja, we noemen afwijsfunctie, maar in principe zijn onze cliënten mensen die een verblijfsvergunning hebben.
3: Het kan wel gebeuren dat mensen dus tijdens een procedure niet alles verteld hebben, waardoor de juridische procedure nog verlengd kan worden en dat daarin juridisch ondersteund wordt. Ja. Waardoor mensen toch weer een verblijfsvergunning krijgen. En dat komt soms wel weer op het bordje van ons eigenlijk. Ook in de steden zelf.
1: Ja. Maar in principe is dit niet voor nu op dit moment niet onze expertise. Dus dat, ik kan daar wel iets over vertellen, maar het is niet mijn expertise. Ja. Dus dat is beter bij...
2: Moet je het ook niet doen.
1: Nee.
0: Goed. En die belangenbehartiging. Ja. Wat willen jullie pushen? Wat willen jullie dat wie goed gaan doen, zeg maar? Bij wie gaan jullie zeggen dat het anders moet? Of hoe het moet?
1: We gaan nooit zeggen dat het anders moet of hoe iemand zijn werk moet doen. Maar denk ik meer bekendheid maken van de doelgroep. En bijvoorbeeld bij scholen. Dit speelt er binnen de doelgroep. Oh, het is belangrijk om dit in de gaten te houden. Bij het Centrum Jeugd Gezin. Gewoon overleggen, waar lopen jullie met deze doelgroep al tegenaan? Hoe kunnen we zorgen dat dat goed wordt opgepakt? Een beetje dat soort zaken. Bijvoorbeeld een van de onderwerpen waar we nu met heel veel van onze partners over spreken. Komt best wel veel nareisgezinnen naar Nederland toe. Dus van meestal de vader die al een tijd in Nederland is. Of een man met alleen maar partner. En dat dan... vrouw en kinderen naar Nederland komen. Die hebben elkaar wellicht 3-4 jaar niet gezien. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor zo'n gezin om dan opeens weer met z'n allen in een huis te wonen. Bij sommige mensen gaat dat heel goed, maar het is natuurlijk ook een kwetsbaar.
2: Ja.
1: Het kan ook heel kwetsbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld zo'n onderwerp zorgen dat bekend is en hoe hoe je ermee om kan gaan. Ander onderwerp is inderdaad die extra onzekerheid, voornamelijk voor Syriërs op dit moment. Dat mensen weten dat dit speelt. Dus wij doen ook best bijvoorbeeld wat voorlichting over dat er nieuwe wetgeving is, wat het inhoudt. Zorgen dat ze dat bijvoorbeeld, ik ga binnenkort op het mbo een voorlichting geven aan de jongeren die daar op het mbo zitten met een vluchtelingachtergrond. Zodat zij ook, er gaat blijkbaar heel veel rond op zo'n school over wat er nou precies inhoudt, die nieuwe wetgeving. En die ook heel grote onzekerheid voor jongeren. En daar komt dan ook vaak misinformatie. Dus zorgen dat de juiste informatie terechtkomt bij de mensen. Dat
0: is en u geeft dan die voorlichting ook? Of dat wordt weer uitbesteed?
1: Nee, dat kunnen wij ook zelf doen. Ja, dat doen we ook wel. Ja.
0: Ik bedoel, u zelf.
1: Bijvoorbeeld dit voorbeeld van het mbo, dat ga ik zelf doen inderdaad. Ja.
2: Ja. Ja. Even een vraagje. Ja. Dit zijn mensen die dus al een toestemming hebben om hier te mogen blijven.
1: Ja.
2: En nu is het althans voorstel of dat al met is, dat 5 jaar is.
1: 3 jaar wordt het. Dus dat is het wat we...
2: En dat is de onzekerheid, want het is er nog niet doorheen, geloof ik.
1: Het is er wel. Het is 12 juni is dat ingegaan. Het dus de verblijfsvergunningen zijn veranderd van 5 jaar naar 3 jaar.
2: Ja.
1: En daarbij is dus ook de onbepaalde tijd afgeschaft.
2: Helemaal afgeschaft,
1: ja. Daar is dan
2: dus na 3 jaar moeten ze weer...
1: 3 jaar aanvragen, ja. En dan kunnen ze ook een iets aanvragen wat heet EU-langdurig ingezetenen. Maar daar zitten heel veel haken en ogen aan en wat eisen... Wat betreft werk, jaarcontract.
2: Maar ze mogen wel werken.
1: Ja, zeker. Iedereen die bij ons, onze cliënten zijn, mogen werken. Want ze zijn allemaal mensen met een verblijfsvergunning.
0: Okay. Ja.
1: Ja, en dat is, het is ook een mooi onderwerp. Het is ook een onderwerp wat ik in de, ja, de lobby, of in wat ik heel vaak in gesprek benoem, is van ja, het is heel mooi dat er nu landelijk heel veel aandacht is voor het meer laten werken van nieuwkomers. Wat ook echt, echt heel veel kan betekenen en heel mooi kan zijn. Maar je moet ook eens kijken naar wat de realiteit is van deze mensen. Hoe ziet hun week eruit? Wat zijn de verplichtingen die ze al hebben? Vooral bij gezinnen. Ja. Het is voor sommige ouders, Nederlandse ouders, al heel moeilijk om een week rond te krijgen. Om te zorgen dat de kinderen naar school gaan. Ja. Te kunnen werken. Dat soort dingen. Maar dan wordt er van statushouders ook nog verwacht dat ze Nederlandse taal gaan leren. Dit is sowieso een nieuw land, nieuwe wetgeving, alles wat nieuw moet worden geregeld. Ja. In de beginfase komen ze, de meeste mensen, één keer per week bij ons. Dan moeten ze dus taallessen gaan volgen. Dat is meestal voor de meeste mensen 3 keer in de week 3 uur. Nou ja, dat, tel dat maar even op met elkaar. En als je dan nog 3 kinderen hebt, 4 kinderen hebt, moeten naar de nieuwkomersonderwijs, wat een bepaalde school is, niet de school in jouw buurt, niet degene, het kan niet naar de school 2 straten verderop, maar moet naar de andere kant van Gouda toe. Nou ja, als je dan even een dag, een weekprogramma voor iemand maakt. Oh ja, hoeveel uur is er dan over om te gaan werken? Ja, en ja, hoeveel tijd, hoeveel ruimte, tijd en ruimte heb je om te landen in een nieuw land, een nieuwe situatie, een nieuwe gemeente, een nieuw huis. Met ook nog waarschijnlijk heel veel wat ze afgelopen jaren hebben meegemaakt. Inderdaad, de trauma's, de onzekerheid.
0: Ja, en in die grote berg bureaucratie zou je bijna vergeten dat er een persoon achter zit. Die ook gewoon al die complexiteit al van standaard leven. En er komt nog zoveel bij. Ja. Ik hoor al zeggen, nieuwkomersonderwijs. Ja, daar sta je dan ook niet bij stil dat je in een standaard school al misschien... Lijkt me ook heel lastig. Want de kinderen zijn natuurlijk alle leeftijden. Moeten dan nog ook nog de taal leren en al die dingen gaan leren. Dan heb je dat stukje inburgering. Ja. We zitten al bijna in de tijd.
1: Ja. Maar, er is heel veel over te zeggen.
0: Ja, maar dat stukje inburgering. Ja. Dus er was een deel dan verplicht. Dan moest je dan taallessen leren. Maar je kon ook bij het taalhuis in de bibliotheek bijvoorbeeld extra lessen doen. Ja. Dat kon je dan al doen vanaf helemaal aan het begin. Nog voordat je überhaupt wist of je in de buurt kwam van mogen blijven of niet.
1: Ja.
0: Wat valt er nog meer onder dat inburgering, verplichte inburgeringstuk? Weet je dat?
1: Verplichte inburgering zijn er verschillende diploma's of verschillende onderdelen die moeten af worden gevinkt. Het verschilt ook per... Er zijn, als we het heel uitgebreid gaan maken, welke route je doet. Niet iedereen doet hetzelfde pad.
0: Ja, maar gemiddeld...
1: Maar even de standaard... Als we het even houden op het standaardpad wat de meeste mensen doen. Het heet de B1-route. Dat houdt in dus dat je Nederlands op een B1-niveau moet halen. Dat is dan 1 bewijs wat je moet doen. Dan moet je het inburgeringsexamen als in... Oké, wat weet je van Nederland? Wie is de koning? Hoe werkt de grondwet? Wat doe je met je buren? Neem je... dat soort zaken. Dan heb je nog iets wat heet het participatietraject. Dat je bewijst dat je gaat deelnemen of participeren in de samenleving. Dat je daarover hebt nagedacht. Wat is mijn rol? Hoe zet ik mezelf neer in de samenleving? Dat is in principe de B1-route, de eisen daarvan. Als ik het goed noem. En dan heb je dus ook andere routes waarbij je dus zegt... Oké, deze persoon is B1 route en het halen van B1 te ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat ze nooit in land van herkomst onderwijs hebben gehad. Of omdat ze gewoon wat ouder zijn en dat ook ingewikkeld is. Dan doe je de Z-route en dan zijn de eisen meer op basis van uren. En dan heb je naast taallessen ook verplichte participatieuren. En dat houdt vaak in dat mensen dus vrijwilligerswerk gaan doen ergens.
0: Ja, ik denk dat het ook wel een hele snelle manier is om te leren. Als je tussen alle Nederlanders zit ineens en je moet in deze taal spreken, dan is het al... Denk al, misschien heftig, maar ik denk dat je dan veel sneller leert. Zeg maar.
1: Ja, het verschilt ook gewoon per persoon. En voor sommige personen is dat inderdaad, sommigen zitten in de Z-route, maar spreken echt uiteindelijk na het einde van de Z-route echt goed Nederlands. Omdat ze dat heel goed leren van inderdaad hun buren, vrijwilligerswerk.
3: Het werk wat ze doen.
1: Maar er zijn ook mensen die in de Z-route zitten die gewoon echt uit een gebied komen wat heel analfabeet is. Zelf nooit les hebben gehad. Ja. Misschien zelfs in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven. En dan is dat echt de hoogte gegrepen. En dat is ook de realiteit. En daar moet ook naar gekeken worden.
0: Het is fijn dat daar die optie in ieder geval wel voor is. Het is gewoon te veel om uit te pakken.
2: Mag ik nog iets zeggen? Ik heb een klein beetje ervaring. Ik ben vrijwilliger geweest bij de taalhuis.
1: Mooi.
2: En er zijn ook heel veel mensen met heel veel verstand. Want er komen ook heel veel intelligente mensen hier.
1: Precies.
2: Ik heb wel een hoogleraar gehad. Die schreef alles op en die kon het binnen 3 maanden sprak je aardig Nederlands. Dus er ligt veel klemtoon op mensen die ongeschoold zijn. Maar ik denk dat de meerderheid al redelijk geschoold is. Want jij bent niet voor niks ergens omgevlucht.
1: Nee, dit verschilt.
3: Er is wel één groep natuurlijk. En die zijn in oorlogssituatie groot gegroeid.
2: Ja.
3: En die hebben echt heel veel onderwijs gemist. Dat is echt,
2: dat zijn vooral de jongeren.
3: En daar is het wel degelijk een probleem.
2: Het is natuurlijk goed
3: dat die speciale klassen er zijn, zowel voor de basisschool als op het ISK. Voor de kinderen tussen de 12 en de 18, zeg maar. En dat daar heel veel aan taalonderwijs gebeurt als inhaalslag.
1: Daarbij komen het, zeg maar, over de hoger opgeleide. De vluchtelingen die het naar Nederland halen, zijn ook meestal de wat meer vermogende, meer kunnen. Anders blijf je toch meer in de regio. Het is toch een hele onderneming om helemaal aan Nederland te komen.
0: Ik wil jullie in ieder geval echt...
1: Maar het is,
0: we zitten echt op de tijd, want we zitten echt... Om het hele uur gaan we eruit. Dus we moeten echt... Heel erg bedankt in ieder geval, want we kunnen nog heel lang hierover praten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie tijd. En ga vooral zo door, jullie. Ik ga denk gelijk het stukje instarten van Debbie. Want we hebben het Multiculti Corps. Dat is mede opgericht door Debbie Jackstijd. En zij heeft ook een leuk liedje door het koor opgenomen voor ons. 2 weken geleden is er in Weekend Gouden op Gouwestad een optreden geweest van het Multiculti Corps. Dus ze gaat erover vertellen. En dan eindigen we met een liedje. Sluiten we gelijk ook het uur af. Bedankt voor het luisteren tot over het tweede uur. Dus blijf vooral nog even luisteren. We gaan nu het Multiculti Corps verhaal. Want dat is toch een stukje de integratie waar we het ook over gehad hebben.
1: Zeker. Dat zijn de mooie initiatieven dit.
0: Ja, inderdaad. Bedankt in ieder geval Laurien en Wilbert. En
1: jullie bedankt voor het
0: fijne dag verder. bij mij zit Debbie Jackstijd. Debbie Jackstijd is medeoprichter, geloof ik. Ze knikt ja. Medeoprichter van het Multiculti Corps.
4: Klopt.
0: Ja, en als je vaste luisteraar bent bij Gouwestad, dan heb je toevallig deze week waarschijnlijk al het genoegen gehad om ze te kunnen horen. Maar Debbie, wil je daar wat over kwijt? Wanneer is dat begonnen? Wat is het Multiculti Corps?
4: Wat is het Multiculti Corps? Het Multiculti Corps is een koor die we opgezet hebben om anderstalige mensen te helpen op een leuke manier, op een andere manier de taal goed te leren en de uitspraak. Ik heb zelf bij taalcafés gewerkt en dat is ook leuk. Maar toen dacht ik, misschien is het ook leuk om te gaan zingen met elkaar, om de taal te leren. Dus toen heb ik dat uiteindelijk hier in de Walvis, in de Walvis waar ik werk.
0: Ja, daar zitten we nu ook wel.
4: Daar zitten we nu toevallig. Maar daar heb ik dus dat koor opgezet samen met 2 anderen. En in eerste instantie wilde ik eigenlijk alleen anderstalige mensen doen. Maar toen zei onze beheerder van, joh, misschien is het een leuk idee om een aantal Nederlandse mensen erbij te vragen die kunnen helpen met de uitspraak. En toen heb ik een aantal mensen in eerste instantie gevraagd die hier vaste bezoekers zijn, die hier aan de koffietafel zitten, of ze dat leuk vonden. En die waren heel erg enthousiast. Dus toen is eigenlijk het idee ontstaan om dus de helft Nederlanders en de helft anderstalig te doen. En dat is eigenlijk een heel groot succes.
0: Ja.
4: Vanaf begin af aan, sinds november vorig jaar.
0: Ja,
4: toen zijn we begonnen.
0: Het is ook wel echt een superleuk idee, lijkt mij, om op spelenderwijs Nederlands te leren. Ik denk dat je met een nummer zingen, je gaat elke keer diezelfde tekst weer opnieuw zingen. En dan leer je toch misschien wel sneller bepaalde woorden en dergelijke.
4: Zeker.
0: Ik begreep ook dat wat er precies gezongen wordt, wordt ook uitgelegd, ja, had ik begrepen.
4: Klopt. Ja, we geven een uurtje taalles voor de repetitie. Elke woensdag aan de mensen, dus de anderstaligen. Nemen we de teksten door. We leggen uit wat het betekent. We helpen met de uitspraak. Zodat ze ook weten wat ze zien.
0: Ja, het is, ik heb het natuurlijk zelf ook van dichtbij gezien. Het enthousiasme is fantastisch. Het is denk ik een hele leuke groep. Het is ook best wel een grote groep ook.
4: Ja, ja, absoluut. Ja, we hebben inmiddels bijna 40 leden. Ja. Die zijn er niet altijd allemaal. Maar dat wisselt een beetje. Maar we hebben ongeveer 50-50. Dus de helft anderstalig en de helft Nederlandstalig.
0: Ja, en het alle uithoeken ook.
4: Dus van meer dan 10 verschillende landen komen ze vandaan. Dus bijvoorbeeld uit Syrië, Turkije, Oeganda, Zimbabwe, Colombia, Filipijnen, Ecuador, Polen. Ga zo maar door.
0: Ja, superleuk. En hoe vaak, jullie treden ook heel vaak op, had ik begrepen.
4: Jazeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk al meteen vanaf het begin zijn we ontdekt door onder andere onze burgemeester. Die was eigenlijk meteen fan van ons.
0: Ja, heel goed. Dat is een goed begin.
4: Zeker, absoluut. Ja. En ons echte eerste grote optreden buiten de deur, dat was dus ook op Koningsdag op de markt. Op een podium hebben we onder andere het Wilhelmus mogen zien.
0: Jeetje, gelijk op de markt. Wat een binnenkomer is dat dan.
4: Zeker,
0: hè?
4: Dus dat was in april. En ik zeg, we zijn in november pas begonnen. Dus dat, ja. En we hebben nu al meer dan 10 optredens gehad. Toevallig ook de grote festivals. World Film & Food Festival. Festival De Verwondering. En wat ook heel leuk is, we zijn ook al gevraagd voor Gouden bij Kaarslicht. In het Schouwburg, grote zaal. En ook zelfs in het Museum Gouda.
0: Jeetje, nou, ik denk dat je daar heel trots op mag zijn.
4: Absoluut.
0: Ja, we hebben het er nu over gehad. Ik denk dat we ook gewoon de luisteraar even wat moeten laten horen.
4: Ja, misschien is het nog goed om even te laten weten wanneer wij oefenen.
0: Ja, want iedereen kan gewoon meedoen.
4: Ja, iedereen kan meedoen. Iedereen zegt dat, ja, kan niet zingen, maar dat maakt bij ons niet uit. Of nee. Nou ja, wij hebben zoiets, iedereen kan zingen met elkaar, klinkt het al gauw goed. ongeacht leeftijd, afkomst, dat maakt allemaal niet uit. Dus iedereen is welkom. Elke woensdagmiddag oefenen wij van 4:30 tot 5:00 in ontmoetingscentrum De Walvis in de Korte Akkeren. En als je ook de taalles mee wil doen, dan dat begint om 2:00.
0: Oké. Nou, voor de luisteraar, vind je het leuk, doe mee, zou ik zeggen.
4: Ja, zeker. En we gaan ook in november 2 andere vergelijkbare koren beginnen in de andere buurthuizen. In Van Noord gaan we beginnen met een jongerenkoor, jongeren multiculticoor. En in Nelson Mandela een vergelijkbaar koor als wat wij hier hebben.
0: Oké. Nou, en als je dit interessant vindt, is er een Facebook of een website om naar
4: zeker,
0: te verwijzen?
4: Zeker, wij hebben Facebook, Instagram, website hebben we nog niet.
0: En hoe noem je
4: YouTube,
0: dat?
4: Multicultural Gouda.
0: Multicultural Gouda. Ik denk dat we daar al die informatie kunnen vinden.
4: Zeker,
0: dan lijkt me leuk om nu dan dat stukje te gaan luisteren. En ga vooral zo door.
4: Gaan we zeker doen.
0: Ja, dat komt denk ik wel goed met jullie. Dit was Debbie van Multicultural. We gaan nu luisteren naar een...
4: Naar de Straten van Gouda. Dat is een Nederlands vertaling die we zelf geschreven hebben van het liedje Streets of London.
0: Kijk, nou, laten we maar gaan luisteren. Dankjewel, Debbie.
5: Laten we een applaus geven.
0: En Multicultural.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg, want de spits is begonnen. Op de A4 sta je nu 10 minuten vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Verder rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ook op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en

0: is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar toch nee, het allemaal.
1: Twee uur,
2: ja. Dat is die zat, toch?
1: Twee uur, maar.
2: Ja, toch? Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En je hoort Boudewijn, die is er stiekem bij komen
1: En je hoort Marcia.
2: En ik ben Marcia, inderdaad. En we hebben het vandaag over vluchtelingen voor de tweede keer. Omdat het een hele complexe materie is. In dit geval proberen we het te bekijken vanaf het stukje statushouder zijn en het integratiestuk en dergelijke. We hebben in het eerste uur hebben we morgen.
3: Goed gesproken met.
2: Ja, ik heb me ook met treinboek.
3: Laurien van Vluchtelingenwerk. Ja. En een vrijwilliger.
2: En Wilbert. We hebben het Multicultural gehoord, als het goed is. Ja. En we gaan dit uur gaan we spreken met.
3: Abdul onder andere, maar eerst met.
2: Abdul van, dat is een vluchteling.
3: Ja.
2: En daarvoor spreken we met. Paul Buijs, als het goed is. En hij dat heeft dan eigenlijk niks met ons programma te maken. Maar dat gingen we er gewoon tussenin doen, want waarom niet? Dat ging over dat het de week van de cliënten, van de medezeggenschap is. En dan hebben we de cliëntenraad van Quintus. Die wilde ons graag het een en ander gaan vertellen. Dus wij zijn heel erg benieuwd wat hij ons te vertellen heeft. En daarmee is dan het tweede uur ten einde. Maar daar zijn we nu net aan begonnen. Dus blijf vooral luisteren.
3: Ik krijg eerst een nummertje. Een lekker muziekje.

0: Ja, België van Het Goede Doel. Wat een naam voor een band. Maar goed, je luistert de radio totaal normaal op Gouwe Stad. We hebben het vandaag over... dat is eigenlijk niet relevant, maar we hebben het vandaag over vluchtelingen. Maar het is ook de week van de medezeggenschap van 5 tot en met 9 oktober. Dus we maken even een klein ongerelateerd uitstapje. Want de cliëntenraad van Quintus wil ons het een en ander daarover vertellen. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat ze ons te zeggen hebben. Als het goed is, aan de lijn hebben wij... Paul Buijs. Ja. Dus welkom in de studio, of welkom in de uitzending, Paul Buijs.
1: Dankjewel, bedankt dat ik erbij mag zijn.
0: Vandaag. Ja, nee, leuk. We zijn heel benieuwd. Ik begreep dat u van Quintus was, hè?
1: Ja, klopt. De zorgbedrijf Quintus ben ik van. Ja. Van Quintus, wel de regionale cliëntenraad Gouda Midden-Holland. Daar zit ik in de cliëntenraad. Ik ben de voorzitter. En daarmee ook eigenlijk de cliënten belangbehartiger van een grote achterban.
0: Oké.
2: En hoe groot is die achterban en wie is uw achterban?
1: De achterban, ik ben niet heel erg bekend met cijfers. Maar we zitten in... Midden-Holland bestaat uit vele onderdelen. Denk aan... Krimpende Waard, denk aan verschillende locaties, Bodegraven, Zuidplas. We zitten best wel in een grotere omgeving.
2: Ja.
1: Dus ja, we vertegenwoordigen een grote hoeveelheid.
2: En waar moet ik dan aan denken? Wat is dan die hoeveelheid? Zijn dat, wat voor cliënten zijn dat?
0: Zijn het alle mensen van Quintus of is het u vertegenwoordigt de mensen die in de raad zitten?
1: Nee. We zijn echt als raad zijnde zijn we belangenbehartiger van onze hele regio Quintus. Die in onze regio zitten.
2: Ja.
1: Dat kan verschillende cliëntendoelgroepen zijn.
2: Ja.
1: Denk aan woonbegeleiding, denk aan ambulante vertegenwoordigers. Ja. Bij

0: is ook een soort cliëntenraad. Dat is een lokale cliëntenraad. En daar hebben wij veel contact mee.
1: En wie zijn dan die cliënten?
0: De cliënten zijn mensen die zorgbehoevend zijn en daarvoor zorg krijgen van Quintus.
2: Ja, van Quintus zelf, ja. Ja, en hoe zit dat dan met... want als je... Bijvoorbeeld, hoe kom je dan in die raad?
0: Dat is op meerdere manieren mogelijk. Wat belangrijk is, is dat wij in ieder geval in beeld zijn. En het is belangrijk dat we in beeld zijn bij zowel de cliënten, maar de cliënten is mijn ervaring dat we zijn er al niet zo goed in zicht. Daarom is het belangrijk dat wij ook de managers waarmee we veel in contact zijn, directeuren eventueel, en daar hebben we veel gesprekken mee. En dat ze ook duidelijk aangeven als er ergens een vraag is dat je zou willen stellen, dat je ook bij de cliëntenraad terecht kan.
1: Kunt u een voorbeeld geven?
0: Stel je zit in een woonlocatie en je hebt een klein dispuut over, ik noem wat geks, de schoonmaak. Dat zit vaak dan inbegrepen bij je huurovereenkomst bij de woonlocatie. Het kan van alles zijn hoor, dat je er dan niet uitkomt. En dan is het niet altijd even... Het zou wel moeten escaleren dat het dan bij de regionale cliëntenraad terechtkomt. Ja. Maar in eerste instantie zou een lokale cliëntenraad voldoende moeten zijn om dat op te kunnen pakken. Als dat niet lukt, dan kunnen wij altijd helpen het dispuut een beetje op te lossen.
1: Ja, dus het is eigenlijk stapsgewijs. Je hebt een kleinere unit en bij elkaar, u zit in de... Eigenlijk de overkoepelende cliëntenraad.
0: Ja, het zit zo. Het begint bij de lokale cliëntenraad.
1: Ja.
0: De lokale cliëntenraad heeft dan als... daarboven wil ik niet zeggen, want we zijn wel allemaal gelijk aan elkaar. Want de regionale cliëntenraad houdt een beetje het overzicht wat er in de regio gebeurt. Dus over alle locaties die wij hebben. En als we het echt hebben over de overkoepelende raden, dan is dat een centrale cliëntenraad waar alle 6 regio's in vertegenwoordigd zijn.
1: Ja, ja. Hoe lang bestaat dit al?
0: We hebben een wet van medezeggenschap sinds 1996. Maar sinds 2008 is die geperfectioneerd. En die wet van medezeggenschap wordt op dit moment als basis gehanteerd voor bijvoorbeeld een medezeggenschapsregeling met het zorgbedrijf. En daar daar kun je echt van alles in terugvinden. Wat heel belangrijk is, wat de cliënt voor medezeggenschap heeft, maar dat is heel uitgebreid.
2: Want ik ben nou even in de war. Want ik dacht, een cliëntenraad doet een stukje belangenbehartiging voor de instantie zelf. En dan bekeken vanuit de cliënt hoe die de zorg ervaart. Maar ik hoor u nu zeggen, wij gaan soms ons bemoeien met disputen. Hoe moet ik dat me dan voor me zien? Is dat dan totaal iets anders dan wat ik voor me zie? Of?
0: Nee, een beetje van beide. Het is, ik gaf alleen één voorbeeld aan wat een mogelijkheid is. De basis is dat wij belangen behartigen voor de cliënt. Want daarom zijn we de cliëntenraad.
2: Ja, en
0: we zijn dus niet,
1: is dat dan democratisch gekozen of zo? Of zijn dat mensen die gewoon gevraagd worden?
0: Je kan je altijd aanmelden voor de cliëntenraad.
2: En,
0: dat is eigenlijk zoals het werkt. Als je bij een cliëntenraad wil horen en je zit in die regio, dan kun je je daarvoor aanmelden. Dan kom je op gesprek. Dan krijg je... dan probeer je even 3 maanden uit of het voor beide kanten werkt. Mm-hmm. Dan ben je aspirant lid. En als het voor beide kanten werkt, dan ben je volledig raadslid.
1: Zijn dat dan vaak mantelzorgers?
0: Nee, niemand die verzorging doet. Hè. Het zijn altijd de cliënten die zorg krijgen.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar...
2: Ja. En is dat dan, die belangbehartiging, is dat dan intern of is dat juist extern?
0: Wat bedoel je daarmee precies?
2: Nou, dat wat er besproken wordt in de cliëntenraad, en stel daar moet een verandering plaats gaan vinden, wordt er dan advies gegeven aan Quintus zelf hoe ze dingen kunnen verbeteren? Of gaat het dan buiten Quintus überhaupt de rol van cliënten binnen in de zorg?
0: Nee, wij zijn alleen gerelateerd aan Quintus. Dus als cliëntenraad ontvangen wij advies en vragen en instemmingsaanvragen.
1: Ja.
0: Die nemen wij door, die bespreken wij ook met de lokale cliëntenraden. Waarmee we dan het advies doornemen en dan wordt dat zorgvuldig overwogen. Dat gaat terug naar de centrale cliëntenraad en daar komt een volledig advies uit. Ja. Dus zij komen met het voorstel over beleid.
1: Ja.
0: Wij nemen dat door of we erachter staan en of we adviezen kunnen teruggeven.
1: Ja.
0: Maar dat is altijd intern in het bedrijf zelf.
1: En zijn die bindend, die adviezen?
0: Wat zegt u?
1: Zijn die bindend, die adviezen?
0: Dat hangt er een beetje vanaf. Advies aanvragen, kunnen wij advies geven? En dan kun je daarover nog van mening wisselen.
1: Mm-hmm.
0: Instemmingsaanvragen ligt iets gevoeliger. Dan moeten we toch echt kunnen stellen, als het niet werkt, moet het terug naar de tekentafel.
1: Yeah.
0: En als het, het is heel uitzonderlijk dat we een nietige verklaring neerleggen. Maar dat is in mijn tijd volgens mij nog niet voorgekomen.
1: Nee. En hoe lang doet u dit al?
0: Wat zegt u?
1: Hoe lang zit u al in de cliëntenraad?
0: Ik zit zelf nu onder bij de 12 jaar.
1: Oké, dat is best een hele lange poos.
0: Al een hele poos.
2: Ja. En dan kunt u vast ook wel ons een voorbeeld geven van iets wat de cliëntenraad dan bereikt heeft.
1: Ja.
0: Wat we bereikt hebben, dat vind ik altijd heel moeilijk, omdat ik altijd een beetje voorzichtig moet zijn. Je hebt afspraken natuurlijk met het bedrijf.
1: Mm-hmm.
0: Wij houden ons bezig bijvoorbeeld met verhuizingen, als dat binnenkomt. Dan kun je met elkaar afspraken maken. Hoe worden de cliënten ingelicht? Wanneer vindt de verhuizing plaats? Hoe vindt de verhuizing plaats? Daar kan ik als voorbeeld van geven. Dat dingen die kunnen soms beter. En dan moet je op tijd al zien te kunnen schakelen. En dat kan beter gaan. Het kan wat minder goed gaan. Maar daar kan ik dan weer geen uitspraak over doen natuurlijk.
2: Nou, ik bedoel meer van de cliëntenraad wil natuurlijk dingen bereiken. Die, mm-hmm. die stelt het belang van de cliënten voor.
1: Centraal.
2: Ja, centraal. Is er iets wat waar bijvoorbeeld Quintus zelf als betaalde medewerkers niet aan gedacht heeft, waarbij de cliëntenraad zegt, hey, misschien moeten we het zo en zo aanpakken, dat er iets is doorgevoerd wat jullie hebben bedacht? Of werkt dat niet zo? Want ik hoor wel de komende soort voorstellen, maar ik neem aan dat dat ook vanuit de cliënten zelf kan komen. Ik neem aan dat dat het voornaamste is. Dus wat hebben jullie iets bereikt als cliëntenraad waar Quintus zelf nog niet aan gedacht had, dankzij de cliëntenraad dat nu is doorgevoerd?
0: Dat vind ik... het is heel lastig omdat ik zit er al 12 jaar in om zo even een voorbeeld op te noemen. Dat is
1: dus toch al een hele poos, 12 jaar?
0: Ja, zeker, zeker. Alleen, ik vind het... er zijn dingen die we wel bereikt hebben. Hmm. Het is heel moeilijk om dat zo even terug te halen.
1: Hoe lang is een zittingsperiode in zo'n cliënt?
0: Dat is 4 jaar.
1: Okay. Je bent al 3 keer herkozen?
0: Je mag 3 keer herkozen worden.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Okay, en want ik denk dat het.
2: Ja, want ik vraag me dan af, want we zitten een beetje aan de tijd hoor. Maar is er nog iets wat u als laatste nog kwijt wil? Ik neem aan dat u in principe een oproep wilde doen van goh, wil je bij de cliëntenraad? Of...
0: Oh, zeker. We zijn nog altijd op zoek naar raadsgenoten voor in de cliëntenraad.
1: Ja.
0: En het zou leuk zijn om verschillende woongroepen, doelgroepen die hun belangen kunnen en expertise kunnen delen in de raad.
1: Ja. Ja.
0: Waarmee we de raad kunnen aanvullen.
2: En is er een website of iets waarnaar verwezen kan worden voor de cliëntenraad? Van Quintus.nl?
0: Ja, dat kan via de website. Via Tapster, geloof ik. Maar ik kan ook altijd een e-mail sturen als je belangstelling hebt. En dat zou ik dan willen adviseren naar... regionale cliëntenraad Gouda. En dan apenstaartje quintus.nl.
2: Oké, regionale cliëntenraad Gouda... @quintus.nl. Ik denk dat we even genoeg weten. Ik wil in ieder geval bedanken voor uw tijd. En ga zo door. Ik hoop dat jullie wel echt gewoon een hoop bereiken. Het is misschien lastig om dat allemaal op te kunnen sommen als dat zo direct gevraagd wordt. Maar dus ook als je dit leuk lijkt om te doen, regionale cliëntenraad Gouda @quintus.nl. Bedankt voor uw tijd.
0: Ook bedankt.
2: Oké, dag.
0: Dag.
2: Dit was Paul Buys, voorzitter van de cliëntenraad. Is trouwens geen familie van Jaap Buys. Dat dacht hij zelf ook nog eventjes, maar dat is in ieder geval niet.
1: Nee, het is maar één echte Buys.
2: Eén? Dat lijkt me stug.
1: Dat is de Jaap Buys. Per Buys.
2: Nou, Jaap, zet maar een nummertje aan. Dan horen we nu de andere Buys.

0: Ja, thuis. Thuis is als ik met jou ben. Ja, het is een mooie tekst. Welkom terug bij Radio Totaal Normaal. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En een van die onderwerpen is dus in dit geval vluchtelingen. En ja, ik wil u vragen om de telefoon een klein beetje weg te halen. Want dat interfereert met... ja, dank u wel. Ja, we hebben het dus vandaag over vluchtelingen voor de tweede uitzending op een rij. En ja... We kunnen een uitzending over vluchtelingen natuurlijk niet compleet noemen zonder iemand te spreken die zelf vluchteling is geweest. En bij ons in de studio zit Abdul, die het heeft aangedurfd om ons te woord te staan over het vluchteling zijn, tot aan waar hij nu is. En we zijn benieuwd naar zijn ervaring. Dus welkom in de studio, Abdul.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel, heel stoer dat u uw verhaal wil doen. Dank u wel daarvoor in ieder geval. Zou je iets over uzelf kunnen vertellen? Wie u bent en...
1: Ja, ik ben Abdul Kabir. Ik kom uit Afghanistan. Ja, ik woon in Gouda. 4 jaar en 5 jaar in Nederland. En ik woon met mijn gezin, met 3 kinderen. Ja, in Gouda.
0: Met een gezin met 3 kinderen. Ja. Dat is wel heel fijn, lijkt me dat. Het is niet vanzelfsprekend dat je met je gezin mag vluchten.
1: Ja.
0: Ik ben dan wel benieuwd... Waarom bent u dan gevlucht en hoe is dat gegaan, dat stuk? Voor zover u daarover kwijt wilt.
1: Ja, denk ik, het is een lang verhaal. Maar ja, door de werk die ik met de NAVO-project gewerkt. Mm-hmm. Ja, toen Taliban terugkwam op de macht. Ik moest ja, naar buitenland en ik kwam naar Nederland.
2: Want je werkte daar met Nederlanders in Afghanistan?
1: Ja, het was een NAVO-project. Het was ook met Europese landen. Ja. Meestal met Nederland en België, Duitsland en ook Frankrijk.
2: Dus het was, je bent ook direct naar Nederland gekomen?
1: Ja, ja. Direct. We hebben een e-mail van de Nederlands gekregen. Ja. Daarna moeten we naar de vliegveld. Daarna ja, naar Pakistan en van Pakistan naar Nederland. Ja, naar Amsterdam.
2: Want door wie ben je geholpen? Door de Nederlandse regering?
1: Ja, door de Nederlandse regering.
2: Oké. En wat voor werk deed je daar in Afghanistan?
1: Ja, het was een onderzoekproject. De center was in Amerika. En het was een samenwerkingproject met de NAVO.
2: Ja. En jij kon gelijk met je gezin en al naar Nederland komen?
1: Ja, ja.
2: Dus je hebt niet de problemen gehad dat...
1: Nee.
2: Oké, nou dat is dan fijn.
1: Mijn verhaal is anders dan andere vluchtelingen.
2: Ja, ja.
0: Hoezo is dat anders dan? Ja. In welke zin anders?
1: Ja, de meeste vluchtelingen, ja, ze komen lang weg. Ja, ze hebben veel problemen. Ja, maar ik kon makkelijk naar Nederland komen. Ja,
0: waarom dan? Waarom komt u makkelijker?
1: Toen heb ik met de Amerikaans of met de NAVO gewerkt. Ja, ik kon... Ja,
2: op dat moment was het nog normaal dat die mensen terug konden. Want die liepen gewoon gevaar.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan word dan ook, wordt dan van buitenaf word je dan al, zeg maar, dan beschermd of zo. Moet ik dat dan zo zien?
1: Ja,
0: of?
1: Ja.
0: Ja, ja. Interessant. Ja, u heeft dus in die zin een bijzondere situatie gehad. Wat heeft gezorgd dat u makkelijker eigenlijk kon vluchten. Want hoe lang vanaf het moment... Want wanneer was het moment dat u dacht van, ik moet hier weg?
1: Ja, toen de Taliban kwam, 1 week was thuis. Ik kon niet buiten. Ja, ik was echt in gevaar. En ik was bang.
0: Ja.
1: Taliban wat tegen zou te komen.
0: Ja. Want wat zouden dan de gevolgen zijn als ze u zouden vinden?
1: Ja, voordat de Taliban komen, we stuurden naar onze NAVO, ja, het kantoor. Ja, daarna we kregen een e-mail om naar Nederland te komen. Daarna, ja, we kwamen naar...
2: Dus het advies kwam uit Nederland, kom terug, kom hier naar Nederland.
1: Ja, ja, en we kwamen naar het vliegveld, daarna naar Pakistan. En van Pakistan naar Amsterdam.
0: Ja. En u wist gelijk al dat u naar Nederland zou gaan. En dat was op advies? Of heeft u zelf, wilde
1: nee,
0: u zelf
1: ik
0: naar
1: kreeg
0: Nederland?
1: Een, ja, ik wilde ook naar Nederland. Maar ja, we waren met 5 families. Ja. En we kwamen naar Nederland.
2: Zijn ze alle 5 naar Nederland mogen
1: ja,
2: komen?
1: Ja.
2: Oh, dat was wel fijn.
1: Ja. Alle wonen in Gouda.
2: Ja?
0: Ja. Ja. Oh, dus jullie hebben ook nog wel contact?
1: Ja, ja, we hebben contact. Oh, okay. We zien elkaar. Ja. Maar meestal, ik heb veel contact met andere mensen ook. Ja. Met buitenlanders, ook met Nederlanders.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om je hier thuis te voelen. Want voel je je hier thuis?
1: De eerste dagen was moeilijk, maar nu wel. Ja, ik ken veel mensen Gouda.
0: Ja.
1: Ja, ik ga naar de bibliotheek en naar veel activiteiten hier in Gouda. Mm-hmm. En ik heb goede contact met goede vrienden. Ja, ik voel me echt
0: fijn.
1: Thuis. Ja.
0: Ja, fijn is dat inderdaad. Wel een bijzondere situatie dan ook. Heeft u wel de procedure doorlopen zoals... Bent u in het AZC beland?
1: Ja, ja. Ja, het gewoon als andere vluchtelingen. We gingen naar AZC. Daarna we verhuisden naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Gouda.
0: Ja, en dan heb je het over dat eerste opvangstuk, denk ik. Eerst naar, waar was dat ook alweer?
2: Ter Apel.
0: Ja,
1: nee,
0: Ter Apel.
1: Nee, voor ons was het een beetje anders. Ja.
0: Ja.
1: Ja, de eende komt naar ons. We waren toen in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, een soort een gasthuis of zo. Ja. Ja, de eerste die
2: omdat de regering, was, ja. De Nederlandse regering heeft hen terug hierheen gehaald.
0: Ja, dus ik krijg een andere procedure dan.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Dus toen bent u eigenlijk gewoon nooit naar Ter Apel geweest?
1: Nee, nee.
0: En toen in een gasthuis en daarna alsnog naar een AZC?
1: Ja, naar Nijmegen.
0: Ja.
1: Ja. En van Nijmegen naar Amsterdam. Dan eigen huis in Gouda.
2: En moest je toen ook integratiecursussen doen?
1: Ja, ja. Ja.
2: En Nederlands leren.
1: Ja.
2: En dat is aardig gelukt, hè?
1: Ja, de eerste dagen was echt moeilijk. Maar ja, nu het gelukt.
0: De eerste dagen was het moeilijk. Nou, dat is het nog.
2: Dat zijn er maar weinig die dat kunnen zeggen.
0: De eerste paar dagen was het moeilijk. Daarna kon ik het vloeiend.
1: Nee. Ik kan niet tot nu toe. Ik heb problemen met de taal. Ja, een nieuwe taal leren is
0: moeilijk.
1: Denk ik. In mijn leeftijd, het is echt moeilijk.
0: Ja.
1: Met de kinderen, ja. Mijn kinderen leert de taal makkelijker.
2: Ze spreken gewoon Nederlands, toch?
0: Ja.
1: Ja, ze spreken zonder accent. Ja,
0: fijn. Ja, ik denk dat we even een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. Blijf vooral zitten, want ik ben nog wel ook benieuwd naar wat meer details over dat hele proces en dat hele integratiestukje. Dus blijf vooral zitten.
2: We gaan de muziek. Yep.
3: Yep.

0: Ja, we dachten inmiddels al 20 keer dat hij gestopt was. Maar ja. Gelukkig hebben we een lijntje. We lopen hoe lang die nog duurt. Maar je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we zijn aan het spreken met Abdul Kabir, voor zover ik dat begrepen had. Hij vertelde dat hij eigenlijk een bijzondere situatie had als vluchteling. Hij komt uit Afghanistan en heeft gewerkt voor de NAVO. En toen de Taliban weer kwam, is hij eigenlijk door Nederland weer teruggehaald. Waardoor hij niet naar Ter Apel hoefde, maar eigenlijk in Utrecht belandde. En toen uiteindelijk
1: Amsterdam.
0: Toch naar
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. En uiteindelijk wel in een AZC belandde. Ik neem ook aan dat u... Sprak u al Engels? Toen
1: Engels. Twee jaar Engels. Daarna probeerde ik Nederlands te praten.
0: Ja, maar ik denk met Engels heb je echt al een voorsprong om in Nederland wegwijs te komen. Om te weten wat je moet doen met Engels.
1: Ja?
0: Dat helpt natuurlijk heel erg. Denk ik.
1: En in Amsterdam, toen was je makkelijker.
2: Iedereen spreekt daar Engels. Hè?
1: In Nederland, bijna iedereen.
0: Ja, en dat proces was dan wel anders bij u. Maar welk proces heeft u dan doorlopen? Dus van Amsterdam naar een AZC. Ja. Hoe is dat dan gegaan? Hoe lang heeft dat geduurd? Wanneer
1: denk ik 1 jaar in Nijmegen en Amsterdam. Ja, 1 jaar. Daarna verhuisden we naar ons eigen huis in Gouda.
0: Dat is heel snel. Als ik hoor hoe lang dat tegenwoordig kan duren. Heeft u heel snel dat kunnen doen.
1: Ja.
0: En welke eisen moest u aan voldoen om in Nederland... want ik neem aan, u bent nu geen status... Bent u statushouder of heeft u een paspoort? Of
1: statushouder.
0: Ja. En binnenkort krijgt u dan... Want u valt dan ook onder de nieuwe regels?
1: Ja.
0: Dat u geen blijvende vergunning kan krijgen. Ja. Maar oké. Want u zit nu 5 jaar. En na 5 jaar, dat was normaal 3 jaar.
1: Ja.
0: Ja, ja. En, maar wat moest u ervoor doen om statushouder te worden?
1: Ja, denk ik. Ik moet de taal leren. Mm-hmm. En ook... andere cursus ook over Nederlands maatschappij. En ook met de werk. En ook, ik moet deze dingen doen. En de bijzonder, denk ik, was Nederlands taal.
0: Ja, dat was het moeilijkste ook? Of
1: denk ik, het is moeilijk. Maar ik heb het geleerd.
0: Ja, dat is te horen. Een interview in Nederlands, dat is niet mis, denk ik. Dat lijkt me ook vrij lastig. En u zei dan van, ik moet eigenlijk cultuur ook leren van Nederland. Naast de taal, dat hoort natuurlijk ook bij. Wat viel u het meest op aan de Nederlandse cultuur?
1: Ja, het is moeilijk te antwoorden. Maar denk ik, als het duurt wat langer, de eerste dagen, het was echt moeilijk. Maar als het duurt wat langer, ik heb het geleerd. Ik ging naar veel activiteiten, naar de bibliotheek. En met veel andere mensen gepraat. Het wordt makkelijker voor mij om te leren kennen de cultuur. Ja.
0: Maar wat viel u op? Want als je uit Afghanistan komt, dan ben je gewend aan de Afghaanse cultuur. Ik neem aan, Nederland is heel anders.
1: Ja.
0: Waarbij denk je, dat is raar? Of dat is juist heel bijzonder of leuk? Wat aan Nederland is dan...
1: Denk ik, voor mij was een beetje makkelijker dan anderen. Ik heb bijna 8 jaar met buitenlanders gewerkt. Mm-hmm. Ja, het was voor mij makkelijker. Ja,
0: om aan te passen.
1: Ik heb sociologie gestudeerd. Doordat het is voor mij makkelijker in andere culturen.
0: Ja, zo dus eigenlijk al de perfecte achtergrond en basis om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te integreren met een sociologie ding, al een idee om met buitenlanders werken, al Engels spreken.
1: Ja.
0: En dan nog eens een soort versneld proces omdat je vanuit de NAVO in Nederland terechtkomt.
1: Ja.
0: Dat is, ik denk dat u daar heel veel geluk mee heeft gehad. Het zal nog steeds geen makkelijke tijd zijn geweest, denk ik.
1: Het was niet tot 6 maanden. Ik dacht, het was een soort droom voor mij. Ik wist niet waar ik ben. Ja, en het gebeurt in 1 week. Ik was in Nederland.
0: Heel onrealistisch.
1: 2 dagen, ik was in Nederland. Ik kon niet mijn Ik was tijdens het eten om naar Nederland te komen. Ik kon niet mijn eten afmaken. Ja, en ik moet weg van huis.
0: Ja, ja, ja,
1: dus
0: ja, ja.
1: Het was echt een moeilijke situatie. Tot 6 maanden. Ik dacht, het is in droom voor mij.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, heel onrealistisch.
1: Ja.
0: Kunt u dan loslaten van dat je al die dingen heeft moeten achterlaten? Heeft u daar wel eens, hoe voelt u zich daarbij? Staat u daarbij stil?
1: Denk ik, ja. Meestal, ik denk over mijn kinderen. Ja, ik wil een goede toekomst voor mijn kinderen. Halen mijn leven was een oorlog. Mm-hmm. Voor mij was anders. Voor mij is niet leven, het is overleven. Maar ik wil voor mijn kinderen anders. Ja, ja. Ik wil ze leven. In een goede leven hebben.
2: Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk hoeft u niet stil te staan bij daar, want daar is oorlog en u gunt uw kinderen gewoon het beste.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Dat is dan wel. Misschien dat maakt het iets minder zwaar door te kijken naar de toekomst van uw kinderen, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Hoe oud zijn uw kinderen nu?
1: Ja, de oudste is 20 en de jongste is 10. En de midden, mijn dochter, is 15.
2: En zitten allemaal op school? Of de oudste ook nog?
1: Ja, maar de oudste is op MBO 4, ECT.
2: Ja.
1: En mijn dochter is in middelbare school. En de jongste van 10 jaar is op basisschool.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. En wat vinden uw kinderen ervan? Van dat ze weg moesten?
1: Ja, denk ik voor kinderen het makkelijker te winnen.
0: Ja?
1: Denk ik, ja. En mijn kinderen, ja, de jongste is denk ik echt Nederlanders geworden. Ja, ze praat veel Nederlanders. Als hij voor ze praat, voor ze onze eigen taal, of Engels praat, het is gemengd met
2: Met Nederlands.
1: Nederlands woorden, ja.
0: Ja, ja. Ja, dus natuurlijker voor haar om Nederlands te spreken dan voor ze, zeg maar.
1: Ja.
0: Ah ja, op die manier.
2: En je vrouw? Je vrouw?
1: Ja, voor mijn vrouw is, denk ik, zij kan winkelen doen, boodschappen doen of sommige dingen. Maar de taal is niet echt goed.
2: Moeilijk.
1: Ja, moeilijk voor haar. Ja.
0: En hoe komt dat dan, denkt u?
1: Ja, maar minder. Ja, mijn vrouw was niet naar de universiteit gegaan. En ook minder opleiding. Door dat denk ik, ja.
0: Ja, en minder al in contact met anderen.
1: En mijn vrouw is meestal bezig met kinderen ook. Mm. Ja, naar school gaan. Ja,
2: meer het huishouden.
1: Ja, huishouden, ja.
0: Dat lijkt me wel lastig dan, want als je de taal moeilijk spreekt, is het misschien nog moeilijker om weer juist op te trekken met Nederlanders, omdat dat dan niet zo soepel gaat. Heeft zij bepaalde activiteiten die haar dan helpen?
1: Ja, zij heeft cursus gevolgd bij de Bibliotheek van Gouda.
0: Ja.
1: Zij heeft fietsen
2: geleerd.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat moet, hè, als Nederlander.
1: Ja, in Nederland.
2: Dan ben je geïntegreerd, hoor.
1: Ja.
2: Dan heb ik chaos.
0: Ja, dat was wel grappig. Je had zo'n tijdelijke opvang in Gouda. Dat was hier bij mij best wel in de buurt. En dan er was een hele grote boot met asielzoekers.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan er stonden zoveel fietsen dat ik dacht, dit gaat helemaal de goede kant op. Je kan niet zonder fietsen in Nederland.
1: Ja,
2: ze hebben de buurtbewoners ook gedaan, hè, georganiseerd van dat schip.
0: Die fietsers, fietsen.
2: Ja, om elkaar te leren ook.
0: Ah, maar er stonden echt veel, hoor. Ja. Dat was echt gewoon ding dat iedereen wel gewoon een fiets had, zeg maar.
2: Ja.
0: En wat had er nog nooit eerder gefietst?
1: Mijn vrouw niet, nee.
0: En u zelf in Afghanistan?
1: Nee, niet in Afghanistan, maar hier nu wel.
0: Ja.
2: Heb je ook nog gewerkt in Nederland?
1: Nu? Ja, werk ik 3 dagen per week,
2: Okay. En wat doet u?
1: Ja, het is administratief werk. Mm-hmm. Ja, 3 dagen. En 2 dagen doe ik vrijwilligerwerk bij de Bibliotheek van Gouda.
2: Ja. Bij de chocoladefabriek.
1: Ja, en met de taalkoppeling.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Is dat dan een verplichting of niet?
1: Ja. Nee, niet verplichting. Ik hou van mensen te helpen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ik krijg hulp en ik moet iemand helpen.
0: Dat is heel goed dat u dat doet. Maar wij hoorden natuurlijk van dat er verschillende routes zijn van integratie in Nederland. En een van die routes is verplicht vrijwilligerswerk om te integreren. Dus ik vroeg me af of dit vanuit uzelf kwam of niet.
1: Ja, denk ik. Het is goed voor mij te leren. Ik leer van wat ik doe met de mensen. Ja, denk ik. Ja.
0: Ja. Ja, ja. En hoe meer dan dat leert, denk ik. Hoe fijner het is om hier te zijn. En hoe makkelijker je ook contact krijgt. Ja. Dat maakt het leven als
2: Ja, en je kan ook steun zijn voor andere Afghanen die terecht zijn gekomen. Toch?
1: Ja.
2: Op die manier kan je ook andere Afghaanse mensen helpen.
1: Ja, niet alleen Afghaanse mensen. Ik heb met Oekraïense mensen en ook met Arabische landen mensen geholpen. Ja. Met de taal te leren of iets aanmelden. Iets,
2: ja, mooi. Hartstikke mooi. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en, ja, nou ja, goed. En dat je kinderen die zijn gewoon Nederlander geworden.
1: Ja.
2: Vind je dat soms moeilijk? Is dat soms moeilijk?
1: Ja, denk ik, als je jonger bent, in een jongere leeftijd, denk ik, het is niet zo moeilijk. Maar met de oudere mensen,
2: Maar ik kan me ook voorstellen, je hebt soms ook een generatiekloof tussen ouderen en jongeren.
1: Denk ik wel, maar niet zo. Veel,
2: het, Nee, het is geen probleem.
1: Nee, geen probleem.
2: Nou, dat is mooi. Ja.
0: Ja, dat is fijn. Is er iets wat u echt zou willen meegeven aan iemand die hier ook heen heeft moeten vluchten? Iets wat ze moeten weten, iets wat ze moeten doen, iets wat ze moeten leren?
1: Ja, van de eerste dagen, ze moeten contact maken met Nederlanders. Ze moeten naar activiteiten gaan, van cultuur iets leren, naar bibliotheek. Ja, en ze moeten de taal leren. Als je de taal heeft geleerd, je kan makkelijk communiceren met andere mensen. Denk ik, het is...
0: Dat lijkt me een goeie inderdaad, van wat eigenlijk al... aangestuurd wordt vanuit Nederland wat verplicht is.
1: Ja.
0: Hoe eerder je daarmee begint, hoe makkelijker ook het hele proces waarschijnlijk is. Want je hebt natuurlijk al genoeg drama met de bureaucratie en dat allemaal regelen. Maar dat je in ieder geval je persoonlijke stuk goed krijgt.
1: Ja.
0: Dat lijkt me een goede tip.
1: Je moet een stap verder, denk ik.
2: Ja, en goed, en in Gouda heb je dus de bibliotheek en daar zit het taalhuis in. En daar ben je.
1: Ja, de bibliotheek is mijn tweede huis. Ja, ik heb twee huizen in Gouda. En ook de mensen zijn heel aardig in Gouda. Ja. Ik ga naar veel activiteiten, naar de kerk of andere dingen. Ik ben niet gelovig. Als ik zei de kerk, ik ga de kerk. Ja, door de cultuur. Ja, het is een soort van cultuur van Nederland om naar de kerk te gaan. Ik leer van... soms er zijn lezingen. Ja, ik volg dat.
0: En
1: denk ik, leer ik veel van. Ja, het is, denk ik...
0: Maar dat is wel bijzonder. Want ik bedoel, het is... Ja, Nederland is misschien gelovig. Maar ik denk niet dat dat...
1: Ik denk... Ik heb nooit gezegd Nederland is gelovig. Maar geloof is, denk ik... Christelijk is een soort, een beetje bijcultuur.
2: Christendom heeft een grote stempel op de cultuur in Nederland gezet. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is natuurlijk wel zo.
0: Dan heeft hij nog meer nieuwsgierigheid naar de Nederlandse cultuur dan ik, denk ik dan. Ik denk dat oprecht.
1: Ja,
0: zeg maar want dat je in Nederland ook als Nederlander sommige toeristische dingen nooit doet. En dat je dan, als je uit het buitenland komt, dan zijn die dingen ineens heel bijzonder. En dan ga je ineens... Nou, ik vind het heel bijzonder...
1: Wel in Nederland wonen... Ik moet alles leren. De cultuur leren kennen. Daarna is het makkelijker voor mij, denk ik.
0: En houdt u van kaas?
1: Ja, dat wel. Ja, voordat ik naar Gouda verhuisd, toen ik in Afghanistan was, ik wist over Gouda, maar het was niet toen Gouda, het was Gouda. Gouda cheese.
0: Nou, heel goed, dat is belangrijk. Zijn fietsen... En kaas.
1: Ja.
0: Dan ben je er wel zo'n beetje, denk ik. Ja. Ik denk dat we wel een beetje inzicht hebben op dit toch wel bijzondere verhaal. Fijn dat u dat aan ons heeft willen vertellen in ieder geval. En ik wil u bedanken voor het verhaal eigenlijk.
2: En voor de komst naar de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat u inderdaad in de studio komt. Vinden we altijd fijn als we mensen in de ogen kunnen kijken tijdens het interview.
1: Ja, ik vind het echt leuk eer te zijn.
0: Ja. Ja. Fijn om te horen.
1: Ja.
2: Dankjewel.
0: Ja, blijf vooral nieuwsgierig en blijf mensen helpen. Ik denk dat u heel goed bezig bent en een heel goed voorbeeld kunt zijn voor mensen die hier komen.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja. Fijne dag verder in ieder geval.
1: Fijne dag.
0: Dit was Abdul Kabir. Dit was zijn verhaal. Dus we gaan nu even weer naar de muziek, denk ik.

0: Ja, we zitten weer in de kerk. Ja, we zijn je luisteraar uit het allemaal. En we gaan dit uur en het vorige uur en deze hele uitzending afsluiten.
1: Ja.
0: Hoe omslachtig kan je het zeggen?
1: En het thema, hè?
0: Ja, het thema ook. We hebben twee uitzendingen over gedaan. Vluchtelingen. Ja, daar is nog heel veel over te vertellen. Maar dat is onmogelijk allemaal te dekken. Mocht je interesseren, je hebt het internet tot je beschikking. Dus,
1: nou ja, ik hoop dat de luisteraars ook een beetje een goed idee hebben gekregen van wat vluchtelingen allemaal wat betekent. Maar ook wat er gebeurt in de omgeving. En dat er hele mooie dingen gebeuren. Het laatste voorbeeld was natuurlijk prachtig.
0: Ja,
1: dat meneer hartstikke goed Nederlands spreekt, geïntegreerd is. Kinderen hier gelukkig zijn. En een bijdrage brengen ook aan de Nederlandse cultuur.
0: Ja, en dat het wel een tweezijdig snijdend ding is. Wat ook wel gewoon erkend kan worden van het kost een hoop geld. Er zitten een hoop nadelen aan. Maar ja, dat heb je toch ergens ook wel weer nodig om gewoon voor elkaar te kunnen zorgen, denk ik.
1: Precies.
0: Het is allemaal niet zo of dit of dat. En we moeten met z'n allen er een beetje uitzien te komen.
1: Ja.
0: En we hopen dat de mensen die er hier dan toch zijn, dan zo soepel mogelijk die overgang kunnen gaan doen. Want soms gaat het gewoon echt een beetje te ingewikkeld. Anyways, we sluiten hiermee het hele thema af. Je kan terugluisteren. Radiototaalnormaal.nl. En over een week wordt exact om dezelfde tijd tussen 3 en 5 herhaald. Over 2 weken is er weer een nieuwe uitzending. Bedankt redactie. Bedankt Jaap met de knoppen draaien.
1: Masja, bedankt.
0: Boudewijn, bedankt gasten. En tot de volgende keer. Radio Totaalnormaal op Gouwstad. Doei.
2: Doei. Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ketelplein en Prins Klausplein 12 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein 27 kilometer file, 35 minuten vertraging. Een half uur op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer file. Ook een half uur op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 6 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude bij Knoopend Hopvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
9: Welkom met deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende 2 uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky-tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

ENOA levert het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Leanne is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. ENOA schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Gray DeLille bundelden de krachten. DeLille is bij het grote publiek wellicht bekender als een van de meest gevraagde stemacteurs in Hollywood. Zo spreekt ze onder meer Daphne in Scooby-Doo in. Maar in de rootsmuziek maakt ze minstens zoveel indruk. Dit dynamische duet laat haar veelzijdigheid en rauwe vocalen perfect tot hun recht komen.

0: de original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het echter nooit op, waarna de broers Gibb besloten het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker, met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert, waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

De act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de mega-hit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al die decennia nog niet zijn kracht heeft ingeboet.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: In het Made in Holland blokje richten we de schijnwerpers op Niels Buis met zijn nummer Runaway. Afkomstig van het album Cour aux Jours. Buis is een opvallende verschijning in de Nederlandse roots and country scene. Hij weet een internationale sound neer te zetten die niet onderdoet voor de acts uit Nashville. Met Runaway levert hij een aanstekelijke, goed geproduceerde track af die bewijst dat kwalitatieve country van eigen bodem springlevend is.

Jacques Mees wordt niet voor niets de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Samen met zangeres Kathleen Willems brengt hij een prachtige uitvoering van Dylan's klassieker She Belongs to Me. Deze harmonieuze samenwerking met Willems is een absoluut pareltje voor de liefhebber.

We sluiten dit blokje af met Toni Willet. Als voormalig leadzangeres van Pussycat veroverde ze in de jaren 70 de wereld met hits als Mississippi. Op haar solotrack Impressions laat ze horen dat haar karakteristieke warme stemgeluid nog altijd staat als een huis. Willet levert hiermee een prachtig, rijp luisterlied af dat dateert uit 2012.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Tijd voor wat Latijns-Amerikaanse roots met de legendarische Mexicaanse groep Los Tigres del Norte en hun single Mexico Sigue de Pie. Deze band draait al mee sinds de jaren 60 en heeft meer dan 30 miljoen albums verkocht. Ze staan bekend om hun krachtige verhalende liedjes, ook wel corridos genoemd, over sociale thema's. Dit nummer is een hartverwarmende hymne over veerkracht en nationale trots. Nee.

We keren terug naar het album van de maand met de titeltrack van Ian Noe's Canyon Falls Trailer Band. Noe trekt de luisteraar moeiteloos mee in zijn filmachtige schetsen van het leven in de woestijn en kleine dorpen in het Amerikaanse binnenland. Zijn unieke stemgeluid wordt vaak vergeleken met een jonge Bob Dylan of John Prine. Dit nummer vormt het hart van de plaat en onderstreept zijn uitzonderlijke talent als verhalenverteller.

We sluiten dit eerste uur af met Red McAdam en een toepasselijk getitelde country music van zijn plaat The Fast Life Is Killing Me. McAdam staat bekend om zijn ongecompliceerde no-nonsense benadering van het genre. Hij keert terug naar de essentie van country. Drie akkoorden en de rauwe waarheid. Een heerlijke afsluiter van dit eerste uur, die de ziel van de traditie perfect samenvat. We hebben genoten van Ian Away, Colter Wall, prachtige Nederlandse bijdrage en nog heel veel meer. Blijf hangen, want in het tweede uur gaan we op dezelfde voet verder met onder meer George Strait, Dallas Burrow en de cover van de week. Tot zo in deel 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Weer een drukke avondspits op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade knoop het Ketelplein 27 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten, Oost en Woerden 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. Kwartier op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knopentenbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Heel veel vertraging op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug 9 kilometer door de problemen met het asfalt is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. Maak je borst maar nat, want we hebben weer een uur boordevol muzikale parels voor je klaarstaan. Zometeen hoor je onder meer ons eerbetoon aan topsongwriter Dean Dillon via George Strait. Zetten we Dallas Burrow in de spotlight en duiken we in een bijzondere cover van de Bee Gees. We trapten het tweede uur swingend af met Kimberly Down en haar single Two to Two Step. Down staat bekend om haar opwekkende eigentijdse country sound met een sterke traditionele knik. Two to Two Step nodigt direct uit om de dansvloer op te zoeken. Met haar innemende stem en pakkende ritmes zet ze meteen de juiste toon voor dit tweede deel van de uitzending.
1: Sweetly taking his time,

0: blackjack, oh.
1: So if you're ever up to Siree Pete's and you hear one hell of a wail, know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
0: You'll know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
2: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band van Ian Noe. Op She's Familiar etaleert Noe opnieuw zijn scherpe oog voor detail. Hij observeert en beschrijft alledaagse menselijke tragedies op een manier die weinig acts hem nadoen. Met zijn rauwe vocalen en meeslepende melodie vormt dit nummer een van de artistieke hoogtepunten van de plaat.

Kimberly Kelly brengt met haar single 40 een heerlijke dosis nostalgische 90s country sound. Kelly groeide op in Texas en werkte jarenlang in Nashville als achtergrondzangeres voordat ze zelf doorbrak. 40 is een humoristische en eerlijke ode aan het ouder worden en het omarmen van een nieuwe levensfase.

0: William Beckman levert met zijn single You Only Love to Break My Heart een klassiek klinkende country ballad af. Beckman, afkomstig uit de grensstad Del Rio in Texas, combineert traditionele country naadloos met mariachi-invloeden en vintage pop. Zijn fluweelzachte klassieke stemgeluid doet denken aan grootheden uit de jaren 50 en 60. Dit nummer is een hartverscheurend mooie ode aan de liefde en het bijbehorende hartzeer.
1: Fresh New Country.

0: De cover van deze week.
1: Eerder in het eerste uur hoorden we het origineel van de Bee Gees. Maar voor dit album riep Barry Gibb de hulp in van niemand minder dan countrykoningin Dolly Parton. Samen staken ze Words in een prachtig, meeslepend countryjasje. Barry Gibb trok voor het album Greenfields naar de beroemde RCA Studio B in Nashville om zijn Bee Gees klassiekers op te nemen met zijn persoonlijke countryhelden.

De opkomende artieste Madison Hugh laat van zich horen met de single Riding to New Orleans. In Riding to New Orleans weet ze een heerlijke, zwoele, southern sfeer neer te zetten, waarin folk, country en swampop samensmelten.

0: warm aanbevolen.
1: In het songwriterblokje eren we meesterschrijver Dean Dillon, de man achter talloze hits van George Strait. Dillon schreef Unwound in 1981, wat Straits allereerste grote doorbraakhit werd. Op de chair lieten ze zien hoe briljant een songtekst kan zijn. Het nummer heeft namelijk geen traditioneel refrein. Met Oceanfront Property leverde Dillon een van de slimste en meest iconische woordspelingen in de countrygeschiedenis af. Drie absolute klassiekers, geschreven door Dean Dillon en vertolkt door George Strait.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenama a Olvidar. Wat leer me om te vergeten betekent? Eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is. Iemand die je probeert los te laten. En ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow, centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

0: life from a whole different angle. I had stars in my eyes and my soul was star-spangled. Well, I started seeing life from a whole different angle. We must fight our own demons, bring out the angels. Well, I started seeing life from a whole different angle.
1: We sluiten in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s countrygevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam staat het nog steeds stil tussen Maasvlakte en Suurhofbrug over 8 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
7: Je eigen omroep in de buurt.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur veel coaches door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En vanavond ook de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Wordt vanavond weer een avondje met blokjes. Dat betekent dat ik wel cd's heb gevonden met een aantal mooie nummers, maar onvoldoende om de hele cd te kopen. Maar ik heb dan een aantal nummers van de cd die wel de moeite waard zijn achter elkaar gezet. En dan gaan we vanavond draaien van een aantal verschillende artiesten. De eerste, dat is Maureen Bradley. En die is afkomstig uit Ierland, County Donegal. Ze is ondertussen 19 jaar oud en wordt in december 20 jaar oud. En dit is haar debuutalbum I Kept These Old Blues. En dat houdt in dat ze dus de country blues en ragtime gitaar uit de stijl van de jaren 20, 30 en 40 doet. In de fingerpicking stijl. En de hele mooie muziek is dit. Een aantal nummers zal je ongetwijfeld kennen. Het eerste misschien van Donovan. En de laatste, dat is gewoon een lekkere traditional. Achter elkaar krijgt u te luisteren naar Candyman, Green, Rocky Road en Freight Train. Luister lekker naar Maureen Bradley.

En na Maureen Bradley gaan we luisteren naar Nico Paulo. Hij is afkomstig uit Canada, maar hij heeft ook Portugees bloed door zich heen laten stromen. Hij heeft een album gemaakt, Nico Paulo, zijn debuutalbum, met dreamy folk, folk, indie, acoustic en singer-songwriter muziek. Van dat album ook drie tracks, Intro Dream, Now or Never, Learning My Ways, Nico Paulo.

Een dame die al jaren actief is in de folkmuziek, de Americana. Folkmuziek moet ik eigenlijk zeggen, is Rhiannon Giddens. Ze heeft in 2023 een album uitgebracht, You're the One. En van dat album gaan we drie nummers draaien. Yet to Be, en daar doet Jason Isbell mee. Wrong Kind of Right. And If You Don't Know How Sweet It Is. Nou ja, How Sweet It Is, dat ken ik wel, maar het zal waarschijnlijk een ander nummer zijn. Luister maar zelf naar Rhiannon Giddens.

Na Rhiannon Giddens gaan we door met Smokey Fairies. We hebben in 2023 een album gemaakt, Carried in Sound. En de groep bestaat eigenlijk rond twee dames, Catherine Blamier en Jessica Davis. En die haalden dus de dingetjes uit de folkmuziek die er niet bij hoorden. En hebben dat verweven tot een mooi album. Van dat album twee tracks, Vague Ideas en Perseus. Oeh.

zijn we toegekomen aan het laatste blokje. Misschien hebben we daarna nog een beetje tijd voor een instrumentaal. Dat weet ik nog niet. Dat moeten we maar zien. Ik krijg er gratis bij. Dit is The Kid. Dat is de laatste groep waarvan ik een blokje laat horen van het album uit 2023. Careful of Your Keepers. En het is alternatieve folk, folk rock, indie rock, singer-songwriter. En degene die het verhaal erbij geschreven heeft, die zegt heel simpel. Prachtig, prachtig. Het is in ieder geval een Britse duo, een Britse zangeres, Kate Stables. En die heeft een band om zich heen geformeerd. En dat is allemaal gebeurd in het jaar 2000 in Winchester in Engeland. Dus het is weer lekker traditionele muziek. De basisband bestaat uit Kate Stables op zang, gitaar en banjo. Rosie Plain op bas en zang. Neil Smith op gitaar. Jamie Whitby-Coles op drums en zang. En lang tijd samenwerkend met Jesse D. Vernon. Die ook regelmatig bijdraagt aan de muziek. En ze hebben ondertussen 7 albums afgeleverd. En dit is dus van het album Careful of Your Keepers. 3 tracks van het album More Change, Scabby Head and Legs en Stuck in a Room. En ik hoop dat we nog een klein stukje instrumentaal kunnen laten horen. En dat is gewoon lekkere mandoline muziek. Luister maar. Friend.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van de Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Patrick Gibbon. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Daniel, Nicole, Ruthie Foster en Crystal Shawanda. The Cold Cold Feeling als klassieker van de avond. Jimmy Burns in de Basis Blues Collectie. En een mini special over Hans Thesink. Maar eerst, hoeveel oude vlammen heeft u?

Chicago Blues van veteraan Billy Boy Arnold. Too Many Old Flames komt van de Alligator CD El Dorado Cadillac uit 1995. Deze zanger mondharmonica speler nam al in 1952 op 17-jarige leeftijd zijn eerste single op. En speelde daarna onder andere met Bo Diddley. En hij leeft nog steeds, hij is 91 jaar oud. De eerste nieuwe CD is van de 43-jarige Daniel Nicole, een Amerikaanse zangeres-bassiste uit Missouri. Ze was al succesvol in de band Trampled Underfoot, maar koos daarna voor een solo carrière. Fireflies is haar vijfde album en is een mix van blues, rootsrock en Amerikanen. Gitarist Brandon Miller schreef bijna alle songs, inclusief Take Me Back met gastgitarist Luther Dickinson, die we ook kennen van de North Mississippi All-Stars.

Ja, klein beetje vertraagd bij het opstarten. De cd weigerde eventjes. Kiwi and the Blizzards van hun debuutalbum Desolation uit 1966. Just for Fun. Dat ook een single was destijds. Toen nog overigens met pianist Henk Ilbrandy. Want Herman Brood zou er pas later bij komen. En de Nederlandse Kiwi Tribute Band Grollo trekt momenteel langs de theaters in

Nederland met 60 jaar Desolation. Morgen staan ze in het Isala Theater in Capelle aan de IJssel en 7 januari 2027 in het Stadstheater in Zoetermeer. Ja, de tweede nieuwe cd is van de Texaanse zangeres Ruthie Foster. Ze komt uit een muzikale gospelfamilie, maar koos later voor blues. Hoewel folk, gospel en soul ook deel uitmaken van haar huidige repertoire. Normaliter speelt ze zelf ook gitaar, maar op haar nieuwe album Just Say Yes laat ze het gitaarwerk over aan producer Tyler Bryant.

Ja, dat was de bluesklassieker van vanavond. En die was van T-Bone Walker, een ongelooflijk invloedrijke bluesgitarist. Die zeker 10 erkende blueskrakers schreef. En dit was er een van uit 1952. Cold, Cold Feeling. Het werd ook opgenomen door bijvoorbeeld Albert Collins, Walter Trout, John Mayall, Joe Huge en Jimmy Witherspoon. In de basisbluescollectie vanavond zanger gitarist Jimmy Burns. Inmiddels 83 jaar oud, geboren in Mississippi. Waar hij in zijn jeugd zong en gitaar speelde in de lokale kerk. Door straatmuzikanten leerde hij de blues kennen en Lightning Hopkins was destijds zijn favoriet. Op zijn 12e vertrok hij met zijn familie naar Chicago en rond 1955 maakte hij daar deel uit van een doo-wop-band. En in de jaren 60 speelde hij vooral soul en na 1972 was hij ruim 20 jaar buiten de muziek werkzaam. Hij maakte een comeback in de jaren 90 en nam onder andere 2 albums op met zijn broer Eddie Burns, een bekende John Lee Hooker associate. Jimmy nam diverse solo albums op voor Delmark Records en die zijn allemaal goed. Bijvoorbeeld Hard Road en dat nummer dat komt van het album Nighttime Again uit 1999.

You're so fine. Oh, baby, you're so fine.

Ja, applaus. Terecht applaus voor Joanna Connor, een fantastische Amerikaanse zangeres en slidegitariste bluesrock van hoog niveau. U hoorde een nummer van haar nieuwe live album Live 11-11. En dat was een bijzondere bewerking van een oude Lil Walter klassieker, You're So Fine. Ja, de mini-special van vanavond gaat over Hans Thesink. Geboren in Enschede, maar hij woont al decennia lang in Wenen. Deze Nederlandse singer-songwriter zingt, speelt gitaar, mandoline en banjo en staat internationaal in hoog aanzien. Hij is een groot kenner van de vooroorlogse blues en gospel en hij schrijft ook eigentijdse nummers. Hij nam albums op met onder andere Terry Evans en Big Daddy Wilson. En deze 78-jarige Nederlander maakte tot op heden ruim 30 albums. En we gaan er 3 draaien. We beginnen met Hans Thesink samen met Terry Evans, How Come People Act Like That. En dat komt van het album Delta Time uit 2012. Het is een nummer van Bobby Charles. En als special guest horen we niemand minder dan Ry Cooder ook gitaar spelen op dit nummer. Daarna hebben we Hans Thesink en Big Daddy Wilson, PD. En dat komt van de gelijknamige CD uit 2021. En we sluiten af met Ain't Got No Home. En dat, daarop hoorden we onder andere de gitarist Colin Linden als special guest. 3 maal Hans Thesink.

Ja, ontzettend fijne artiest Hans Theesink met onder andere de Canadese gitarist Colin Linden, die ook als tweede stem te horen was. Ja, het laatste nieuwe album van vanavond komt uit Canada. Crystal Shawanda is een native Canadian van de Wiiwemkung First Nation van Manitoulin Island. Ja, wie kent het niet? In Canada. Ze leerde de blues kennen via een oudere broer, maar koos aanvankelijk voor country muziek. Na twee albums switchen ze definitief naar de blues. En Homesick Indian Blues is haar zesde bluesalbum. En daarvan de titelsong. MUZIEK

Nee. Volgens mij was het een blokje bedoeld. Maar maakt niet uit. Dat is prima zo. We gaan naar Papa Lightfoot. Dat is een zanger, mondharmonica speler uit de Verenigde Staten. Die in de jaren 50 een stuk of 15 vintage opnamen maakte. En pas in 1969 zijn eerste en enige album maakte. Hij was vooral bekend om zijn unieke mondharmonica sound. Hij speelde zwaar versterkt door een mondharmonica. Waardoor je een heel vervormd geluid kreeg. Maar hij zong ook nog eens een keer dwars door zijn mondharmonica. Zong die in die microfoon. Dus dat was echt een heel bijzonder geluid. Dat is op dit nummer wat minder goed te horen, maar toch ook wel een beetje. Papa George Lightfoot met My Woman Is Tired of Me Lying. En dat komt van het album Natchez Trace uit 1969.

Ja, papa George Lightfoot, en toen hij dit album opnam in 1969, was hij eigenlijk al ziek. En kort na de sessie is hij overleden aan de gevolgen van kanker. Ja, en als u van soul houdt, dan heb ik nog een tip voor u. Want er bestaat ook een programma Soul Power. Dat wordt ook door mij gepresenteerd. En dat is iedere dinsdagavond van 10 tot 11. En de herhaling is op woensdagavond van 11 tot 12. En alle uitzendingen staan daarna ook op de website van Gouwstad. Dus u kunt ze allemaal terugluisteren. U bedankt voor het luisteren naar Blues Power. Patrick Gimmen, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
0: the party starts here.
2: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ja, die bas even laten uitdreunen. En uit laten komen, prachtig. Uit laten echoen, The Cure. Ja, een band die in 1976 werd opgericht. New Wave Band in het Verenigd Koninkrijk. Robert Smith natuurlijk de man. Nog steeds staan ze op de podia. Pinkpop regelmatig te vinden. En ja, ze gingen een beetje de gothic en de postpunk. Die kant gingen ze op. En een stijl later, die werd vergeleken ook met de Joy Division bijvoorbeeld. En ook zelfs met Siouxsie en de Banshees. Ja, ik vind het altijd een lekkere band als ik die muziek hoor. Vooral 17 Seconds, waar dit nummer vandaan komt. De Forest hoorde je uit 1980. Ja, die bas, jongens, dat is lekker. Want die baspartijen van de basgitaar en ook wel op synthesizer zijn zeer apart te noemen van dit album van The Cure. En zo zijn we begonnen met Shake It achter de knoppen. Remco Bologne.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight.

en de blues natuurlijk. Want ja, dat hebben wij eventjes een maand niet gedaan. Maar dat gaan we deze maand weer doen. En dat vind ik altijd lekker. Want dan gaan we de laatste twee weken van de maand gaan we weer goed tekeer. Met, ja, met deze prachtige stijlen. Goed, Oasis gaan we nu naartoe. Uit 1996 die plaat. En Don't Look Back in Anger. Daar koos ik voor. Of Anger moet ik zeggen. Ik dacht Anger, maar het is gewoon Anger. En ja, die plaat die is natuurlijk te vinden op het album What's the Story, Morning Glory. Wonderwall staat er ook op. En ja, dit nummer werd geschreven, zoals altijd, door Noel Gallagher en Liam Gallagher. Die zong meestal. Ja, dat hoor je hier ook. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Schitterend nummer zelfs. Ja, ze hebben gewoon goede nummers. Dit is zo'n slepende ballad die een beetje in tempo verhoogd wordt. Waar ze een beetje patent op hebben. Oasis treden ook weer op. Groot succes heeft het. De broeders hebben weer wat vrede gesloten. Ze schijnen nog een aparte tour te doen door Nederland. Heb ik begrepen. Heb ik vaag gehoord. Volgend jaar. Of dat doorgaat zullen we zien. Want dat weet je met deze jongens nooit. Maar dit is een mooie. Don't Look Back in Anger. Oasis.

Ja, Noel is eigenlijk de songwriter en de gitarist van de band. En ja, in feite was het zo dat hij dus altijd schreef en dat Liam dan zong. Maar deze keer was het dus andersom. Ik moet het goed zeggen. Noel die zong dus voor deze keer. En dat ging daarna ook wat vaker gebeuren. Zijn eigen nummer kun je zeggen. Dus Don't Look Back in Anger. Algemeen bekend is dat de schrijver ontgoocheld was dat hij ook Wonderwall niet mocht inzingen. Want ook dat had hij geschreven, Noel. Maar dat zong Liam dan weer wel. Zeg ik het dan goed? Ja, ik zeg het goed. Goed, we gaan naar Little Steve en de Swinging Disciples of Soul-luisteraars. Ja, natuurlijk, Steven Van Zandt. Hij is lid en nog altijd lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. En hij ging, in 1982 ging hij solo, nadat hij eerst daarvoor een plaat had geproduceerd van Gary U.S. Bond. Daar deed Bruce Springsteen ook mee. En op deze soloplaat doen er ook leden van de E Street Band mee. Bruce zelf niet. En de titel van het album is geïnspireerd door een boek van Ernest Hemingway. Man Without Woman. En ja, het beste nummer vind ik altijd nog. En dat swingt ook de pan uit. En die blazes, die heeft hij ook wel even mee. Die noemt hij ook de Disciples of Soul. Ja, die klinken lekker hoor. Luister maar naar Lying in a Bed of Fire.

0: In de Spotlight.
1: Ja, deze keer hebben we in de Spotlight, luisteraars, hebben de CD Used Songs. En daarvan koos ik twee nummers van Tom Waits van het album. Hij is van Tom Waits, dat album Used Songs. Waarvan zijn hele bekende album Heart Attack and Vine uit 1980. Ja, dat album heb ik al lang op LP. Dat is wel grappig. Ik had toen een hond. Die hond heette Sjors en dan bleef ik dus een beetje lang weg. Of te lang weg, dan ging ik op visite. En dan kwam ik thuis en dan had hij wel eens wat aangevreten. En ook een keertje de hoes van de LP van Heart Attack and Vine. En altijd als ik die plaat pak, dan zie ik altijd nog die spoor. Want hij heeft er voor de helft heeft hij hem ingevreten. De plaat is helemaal intact gebleven. Maar de hoes, jammer genoeg, is dus wat aangevreten door de hond. Maar goed, dat verhaal terzijde. Maar de plaat is dus heel goed. Tom Waits, Heart Attack and Vine. Ik wilde daar twee nummers van laten horen. Het eerste nummer is Mr. Siegel. Dat is wat meer een uptempo nummer. Ja, en je hoort zijn ruige stemmen die hier naar voren gekomen. Want in het begin van zijn carrière had hij een wat meer, laten we zeggen, een beetje meer een croony stem. Maar dat werd steeds ruiger en schorrer. En eigenlijk zijn handelsmerk kwam naar voren. Schitterend. En ook zijn band ging steeds meer meedoen in die sfeer. En het rustige Jersey Girl, wat Bruce Springsteen heeft opgenomen op zijn album Live 1975. En ik vertel altijd het verhaal toen we naar Vredenburg gingen. Toen hadden we geen kaartje voor Tom Waits, konden gelukkig krijgen. Kwamen net op tijd binnen. Konden net neervlijen op de voorste rij. En de man begon te zingen. En zeg maar zijn speeksel wat af en toe de ronde invloog toen hij zong. Want zo was hij bezig. Zo geïnspireerd, zullen we maar zeggen, was hij bezig. Dat raakte onze kleding. Maar goed, Jersey Girl, dat zong die ook. En wel op ons verzoek, want op een gegeven moment kwam die terug voor toegifte. En toen wilden we heel graag dat nummer horen. Goed, Jersey Girl dus ook van Heart Attack and Vine. Tom Waits in Spotlight.

Ja, prachtig. Springsteen nam het later op, ik zei het al. Geschreven dus door Tom Waits. Hij heeft ook On 55 geschreven trouwens van Eagles. Of Eagles moet ik zeggen. Ja, die man die kan wel wat. We gaan naar de volgende. En ja, dat is de cover, luisteraars.

Ja, hij kreeg een telefoontje van Don Felder op een gegeven moment. En Don Felder, ja, dat was natuurlijk een lid van de Eagles. Die was samen met Timothy Smith bezig. Want die reunie van de Eagles in 1993, die kwam niet zo erg van de grond. Tenminste, ja, ze waren bij elkaar, maar dan lukt het weer even niet. Maar ja, er waren toch wel wat nummers, beginnende nummers geschreven. Maar ja, Paul Carrack werd dus gebeld door Don Felder van, joh, kan je helpen met een nummer te schrijven? Heb je nog wat? Kun je nog wat? En Timothy Smith was daarbij. Nou, zei Paul Carrack, dat kan ik wel. En nou, hij ging met de heren de studio in L.A. En Love Will Keep Us Alive, die gaf hij in principe aan de Eagles. En hij zong in principe, want Don Felder en Timothy Smith zouden een band op gaan zetten met Paul Carrack. Nou, jullie weten wat er later van gekomen is. De Eagles kwamen wel bij elkaar. Het lukte wel een paar maanden later. En toen vroeg Timothy Smith, joh, mag ik dit nummer zingen voor jou, Paul, en op plaats zetten? Nou, zei Paul, oké, prima. Het nummer is dus van Paul Carrack zelf, maar beroemd geworden door de Eagles. En je hoort het in de versie van Paul Carrack. Love Will Keep Us Alive in de cover.

0: Rob Schout is een van de toonaangevende albums uit de 90 jaren. Oké, okay, Computer. Daar is dit op te vinden van Radiohead uiteraard. Je hoorde Exit Music for Film. En ja, Radiohead zette met dit album een complexe compositie neer. Ja, met allerlei nummers, bijvoorbeeld Paranoid Android, heel erg bekend. En ja, zo staan er nog meer op. En eigenlijk ja, werden ze toen een beetje beroemd. Net als ja, enkele andere klassiekers noem ik bijvoorbeeld uit de rockmuziek November Rain, Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody van Queen, Shine on You Crazy Diamond. In dat rijtje begonnen ze een beetje te komen, omdat ze zoveel hoofdstukken en tempo en sfeerwisselingen wisten te brengen in hun muziek. En ook kwamen er vergelijkingen met Pink Floyd's The Dark Side of the Moon langs. En ja, deze plaat is ook inderdaad een hele mooie staalkaart van hun muziek. En wat ik zo mooi vind aan Radiohead is de melancholieke klank die ze hebben. En ze leggen van die prachtige bedjes neer van akkoorden. En ja, af en toe krijg ik kippenvel van die stem ook. Tom York. Prachtig. Ja, schitterende plaat ook inderdaad. Een aanrader. Oké, Computer uit 1997. We gaan door met een nieuwe. Want Raccoon. Ja, erg scheutig is Raccoon. En niet met nieuwe muziek afgelopen tijd, moet ik zeggen. Ik heb gezegd, aandacht voor een Nederlandse product in Shake de laatste tijd. Nou heb ik een beetje gezondigd. Want dit is geen Nederlandstalig product. Maar wel degelijk een Engels product van Raccoon. Maar goed, het is een oud nummer. Tenminste, een oud nummer uit vorig jaar eigenlijk. Maar opnieuw opgenomen. Omdat een 18-jarige zangeres, Feila, die hoorde het nummer Daffodils van Raccoon en ging er zelf mee aan de haal. Ging dat opnemen en als cover neerzetten. En ja, liet dat horen. En Raccoon, ja, de band vond dat zo mooi. Ze zei van ja, dit moeten we samen opnemen. En zo geschiedde al dus. En Raccoon en Feila maakten het prachtige Daffodils eigen. En dat deden ze samen. Mooi single geworden, nieuw.
1: Deze plaat is nieuw.

0: Ja, mooi. Ik zag hem bij Jan Willem ruimt op tv live. We gaan naar de LP.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, luisteraars, we hebben een plaatje uit 1970 van Brainbox. En ik vind het een van de betere. Ja, ze hebben heel wat mooie platen gemaakt. Jan Akkerman, Cas Lux, Pierre van der Linden, Rudy de Kuljo. En ja, schitterende band, John Schuursma op gitaar. We gaan luisteren naar The Smile op LP.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Vier astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Drum Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Jam Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.